0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco is het grootste oliebedrijf ter wereld. Het produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar daar wordt dus alsnog meer geld aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel en geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land weer naar huis gebracht. De laatste minuten van het Eredivisie-duel tussen NAC Breda en Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog worden gespeeld. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. Voor de 8 minuten die nu nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Gistermiddag werd al duidelijk dat NAC Breda is gedegradeerd uit de Eredivisie. Het weer, in het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verregaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zit vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. Het weer: in het zuiden valt vannacht wat regen. Komende dag is het een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer komende dag is een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. De vredesonderhandelingen liepen tot nu toe steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. In het eerste kwartaal maakte het bedrijf ruim 28 miljard euro winst, een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: Olly Bijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren tussen 2021 en 2025 van 17% naar 33%. In die periode kwamen 12 jongeren om het leven op overwegen. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties. Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip De Hondius opgehaald. Op Eindhoven Airport kwam gisteravond al een groep aan, onder wie 8 Nederlanders. Ze moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daaraan houden.
5: Wel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt en dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
4: Of de passagiers zich ook aan de quarantaineregels houden, wordt niet met huisbezoeken gecontroleerd. Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. De ploeg van Frenkie de Jong won met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid. De wedstrijd begon met een minuut stilte nadat 's ochtends de vader van coach Hansi Flick was overleden. Voor hem was het een dag met een dubbel gevoel.
6: I will never forget this day. You know, this is it was a tough day for me when my father passed away, but here my team is fantastic. I really love it. It's like a family. Noting in El Clásico against Real Madrid to win the La Liga.
4: Met nog 3 duels heeft Barcelona 14 punten meer dan de rivaal uit Madrid en zijn ze er niet meer in te halen. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. Dit was het NOS Journaal.
7: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
8: In uw kort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimon 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: en commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Ah,

because my dreams are bursting at the seams.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. De patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in quarantaine. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren in 4 jaar tijd. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties, zegt ProRail.
2: Dat zien we wel, dat dat vaak ook een probleem is. En we snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee en daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
1: Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren tussen de 15 en 21 jaar bewuster maken van de risico's. Op meerdere risicovolle spoorwegovergangen staan inmiddels flitscamera's die gevaarlijk gedrag vastleggen en kunnen leiden tot boetes. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Door de vernieling is er glasschade aan een raam. Iemand zou de vernieling hebben opgemerkt. Waarna de politie is gewaarschuwd, meldt Omroep Brabant. Er werden toen resten van vuurwerk en een vloeistof aangetroffen. Tegen de komst van de asielzoekers in het pand werd meerdere keren geprotesteerd en blokkeerden demonstranten verschillende keren de nabijgelegen A59. Premier Jette bezoekt de Caribische eilanden. Vandaag is hij op Sint Eustatius, morgen gaat hij naar Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. De inwoners vinden dat Nederland geld moet investeren op het eiland.
3: Heel veel mensen denken, Bonaire, ja, dat is Caribisch Nederland. Nee, Bonaire is Nederland. Als Breda onder water dreigt te lopen, dan stellen we die vraag niet. En zo moet je ook naar Bonaire kijken. Dus het is Nederland, het is de verantwoordelijkheid van het Rijk.
1: Het is het eerste bezoek van Jette aan de Caribische eilanden als minister-president. Het weer, er trekken buien over het land, maar soms is er ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
6: Ze worden wel de tovenaars van Eimond genoemd. Vader Sien en zoon Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen doen ze niet zo snel. Oer-Hollands vakwerk leveren, dat is hun missie. Of het nu om behangen gaat, glasweefsel, sauswerken of het spuiten van plafonds, met hun jarenlange ervaring staan deze mannen garant voor het perfecte resultaat. Ze werken dan ook uitsluitend met de beste materialen, besteden nooit iets uit en vragen altijd een eerlijke prijs. Kijk voor meer informatie op behangersbedrijfbronder.nl of bel even 06 53 78 17 60. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis door Sien en Martin Bronder uit Heemskerk.
7: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt.
1: Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Binnenkort ruis op je radio.
3: Klopt.
2: Met de komst van Heimond 36.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer. Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat. Lubbers wonen
1: en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. En Amerikaanse en Franse opvarenden van cruiseschip Hondius hebben positief getest op het hantavirus. Patiënten werden gisteren geëvacueerd van het schip dat bij Tenerife ligt. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in thuisquarantaine, zegt de GGD.
4: Elke dag wordt er 2 keer contact met ze gelegd. Duren ze dan ook even om te kijken of ze misschien koortsachtige klachten aan het ontwikkelen zijn. En we vragen gewoon hoe het met ze gaat. We volgen natuurlijk ook hoe het gewoon mentaal met ze gaat.
3: Nederland stuurt vandaag weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen daar op te halen. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. ProRail begint met een nieuwe campagne om jongeren bewuster te maken van het gevaar. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 1,9. Het gaat om een aardbeving op 3 kilometer diepte, meldt het Dagblad van het Noorden. Dat betekent dat de beving geen natuurlijke oorzaak had. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. De Franse president Macron is op rondreis in Afrika. Hij was al in Egypte en is vandaag in Kenia voor speciale top waar Afrikaanse staatshoofden op afkomen, zegt correspondent Saskia Houtuin.
5: Vandaag draait het vooral om business, om het zakenleven. Bedrijven en investeerders vanuit het hele continent die gaan vandaag met elkaar om tafel. En morgen is meer de politieke dag. Dan komen maar liefst 20-tal Afrikaanse staatshoofden bijeen in Nairobi.
3: Frankrijk richt zich de laatste jaren steeds meer op Engelstalige landen in Afrika en minder op oud-koloniën, omdat met de meeste van de landen die relatie is bekoeld. Het weer. In de ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden buien over het land. Met 10 tot 13 graden is het een stuk koeler dan gisteren. Vanavond meer buien en op de Wadden komen dan zware windstoten voor. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
7: Trekken een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe we

0: rustiger wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Heimond 360.

0: Zuid-Afrika-Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023... berechten voor een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing. Maar daarna riskeerden bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in de stad kan worden ingevoerd. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. Volgens het Dagblad van het Noorden was het een beving op 3 kilometer diepte. Door de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Een raam heeft schade en de politie vond resten van vuurwerk en een vloeistof, meldt Omroep Brabant. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch werd meerdere keren geprotesteerd. Ook blokkeerden demonstranten een aantal keren een bijgelegen snelweg A59. Nog eens 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn positief getest op het hantavirus. Een Amerikaan had geen symptomen, maar bleek de ziekte wel te hebben. En een Franse vrouw kreeg in het vliegtuig onderweg naar huis klachten. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond is er op de Waddeneilanden kans op zware windstoten. Dit was het NOS-journaal.
2: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
5: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
6: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
7: En je hoort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Dit geluid. Zet je niet meer uit. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ochtendmix.
3: 1963.

0: En deze aflevering van de ochtendmix op maandag 11 mei 2026 begonnen we met muziek van Fats Domino. There Goes My Heart Again. Die opname komt uit 1963. En Neil Diamond als tweede plaat met Longfellow Serenade uit 1974. Luisteraars, goedemorgen en welkom bij deze nieuwe aflevering van de ochtendmix. En tegenover mij Rob Keese. Rob, in eerste plaats gefeliciteerd.
1: Ja, jij ook gefeliciteerd. En ja, de mensen denken, goh, is Ab jarig of is Rob jarig? Nee, dit programma is jarig.
0: Ja, ja. En hoe oud zijn we geworden?
1: We zijn vandaag op de kop af 10 jaar oud. 11 mei 2016 gaan we straks heel uitgebreid over praten. Ja. Over hoe het ontstaan is en wat de ochtendmix nou precies inhoudt. En vandaag hebben we natuurlijk gewoon heel veel verrassingen. Ja. We hebben giga nieuws, dus blijf lekker luisteren. En we hebben natuurlijk het weerbericht. We gaan een heel apart rondje Frans doen. We gaan kijken wat er op 11 mei door de jaren heen gebeurde. Er zit vast ook de oprichting van de ochtendmix bij. We hebben natuurlijk de jarige van vandaag. We hebben 50 jaar terug in de tijd wat de top 40 betreft. En op deze feestelijke dag kunt u verzoekjes doorgeven aan 0251-254-958.
0: De nieuwe wijnschrijver, ja, daar komt hij aan. Django Wagner, waarom ben jij gegaan?
2: Dit is de nieuwe wijkschijf in de ochtendmix.

0: zetten, eerste weer bericht.
1: Ja, oké, sorry. Zo. Na een weekend met vrij aangenaam buitenweer staat er toch nu wel een compleet ander weerbeeld op onze planning. We zijn in een beduinde, koudere luchtsoort beland en dat is duidelijk te merken. Het wordt vandaag niet veel warmer dan 11 of 12 graden. Een smalle zone met enkele buien trekt eerst van noordwest naar zuidoost over ons land en daarna volgen nog een paar losse buien. Tussendoor breekt ook zeker de zon van tijd tot tijd even door. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind die in de loop van de middag verder in kracht toeneemt langs de noordkust en in het noordwesten. Gevoelsmatig is het door deze wind nog een stuk frisser en zeker aan zee kan zelfs, jawel, de dikke winterjas weer uit de kast worden gehaald. Maandagavond dan trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land en daarbij gaat een zone met veel wind ons aandoen. Boven het noordwestelijk kustgebied komen later vanavond en vannacht soms zware windstoten voor, tussen 80 en lokaal zelfs 100 km per uur. Op de Waddeneilanden kan bovendien een stormachtige noordwester komen te staan en dat is windkracht 8. Met de bomen inmiddels vol in blad kan dit lokaal zelfs voor wat schade zorgen. Elders komt een veelal matige tot vrij krachtige noordwester te staan en later in de nacht neemt de wind weer in kracht iets af. Dinsdag, laten we maar even vooruitblikken, want dan worden we misschien weer een beetje blij. Het is droger, maar opnieuw fris. Morgen gaat nog lichtwisselvallen van start, met soms een bui. Maar vanuit het noordwesten wordt de buienactiviteit geleidelijk steeds minder. 'S Middags blijft het vaak droog en zijn er enkele zonnige perioden afgewisseld met vrij veel stapelwolken. Die wolken die kunnen met name landinwaarts als het ware gaan uitsmeren, zo heet dat. Hierdoor kan het weerbeeld geregeld wat grijs en grauw aandoen. Bij een matige en aan zee soms vrij krachtige wind wordt het maximaal 11 graden op de Wadden tot 14 graden in de zuidelijke provincies. Woensdag nog steeds slecht. Nieuwe impuls van buien. Temperaturen gaan iets omhoog naar 15 tot 16 graden. Hemelvaartsdag, en ik heb het idee dat het hemelvaartsdag altijd is, ik weet het niet, maar dan is het wisselvallig en koel. Donderdag en vrijdag houdt dat wisselvallige weer namelijk onverminderd aan en geregeld trekken er buien over ons land, waarbij de grootste intensiteit waarschijnlijk in het binnenland voorkomt. Nou ja, deze week is het eventjes doorbijten en dan maar hopen dat we de poort wagenwijd kunnen openzetten voor de zomer.

0: Brits of Troubled Water van de 101 Strings Orchestra. Zo, ik zal Rob weer eventjes bij zitten.
1: Gezellig. Want,
0: ja, 10 jaar ochtendmix is niet niks.
1: Nee, het was 11 maart 2016. Nee. En jij bent er eigenlijk in je eentje mee begonnen. En eigenlijk een noodgreep, want dat was er aan de hand op 11 maart 2016.
0: Ja, dat was... jij hebt het nu over Maarten, maar we begonnen natuurlijk in mei.
1: Ja,
0: ik ben in maart 2016.
1: Jij begint ook in maart.
0: Nee, wacht even. In maart 2016 ben ik gestopt met werken.
1: Oké,
0: Ja, want toen mijn baan kwam te vervallen op dat hele grote staalbedrijf.
1: Ja.
0: En toen kon ik kiezen of naar een andere afdeling of ik kreeg een patiënt ermee. Nou, dan weet je wel wat ik gekozen heb.
1: Ja.
0: Dat weet je inmiddels.
1: Ja.
0: Ik heb gekozen voor een patiënt.
1: Ja.
0: Wat ga je dan doen met je vrije tijd? Nou, Charles.

0: in Haarlem bij zo'n bureau, want die mocht nog niet werken. Dus ik moest eerst een brief daar naartoe. Daar kreeg ik dus goedkeuring van. En toen ben ik door de jou genoemde datum, 16 mei, want daar hebben we het over. Toen ben ik, of 11 mei.
1: 11 mei, ja.
0: 11 mei, toen ben ik begonnen met de ochtendmix. De
1: op een woensdag.
0: Op een woensdag.
1: Heb je dat 5 dagen in de week door de week gedaan?
0: In het begin wel, ja. In het begin wel, maar dan later is dat een beetje door de jaren heen is dat gaan veranderen. En de laatste jaren is het helemaal gaan veranderen door de samenvoeging met Heemskerk en Velsen. Maar goed, 2016. Ik weet nog goed dat jij kwam er omstreeks augustus kwam je erbij. Ja, ja. We hebben toen een live locatie gedaan voor de Annie Palmenlaan.
1: Ja, ach, ja,
0: daar hebben we toen 4 uur radio gemaakt, van 10 tot 2. Ja. Nou, dat vond je zo leuk. Toen ben je eigenlijk bij de ochtendmix blijven hangen. Samen met nog een aantal. Leider Dam zat er toen ook bij. Ja. Sylvia, die is ons ontvallen, zat er toen ook bij.
1: Ja.
0: Zat,
1: jouw vrouw, Margaret.
0: Ja, die zat er toen
1: ook bij.
0: Ja. En jij.
1: En de kracht van de ochtendmix in die beginperiode was eigenlijk het vaste format. Hè? De luisteraars wisten waar ze aan toe waren. Want hoe zag het programma erin?
0: Nou, bijna hetzelfde als nu. Nog steeds het rondje. Toen was het heel veel rondje Hollands. Nu hebben we op de maandag rondje Duits en Frans. Ja. Duits had ik iets meer over. We hadden de CD van de week.
1: Ja, CD van de week.
0: Dus gingen we elke dag gingen we een track draaien van een CD. Ik had een hele koffer vol met CD's. Ja. En als er een nieuwe CD kwam, dan gingen we daar aandacht aan besteden. Dan neem ik als voorbeeld bijvoorbeeld Ida de Nes. Als zij een nieuwe CD had, dan kreeg ik die CD opgestuurd. En dan gingen we daar een week lang aandacht aan besteden. En dat was de CD van de week.
1: Nou, verder had je, ik kan me ook nog herinneren dat we ook wel eens locatie-uitzendingen deden.
0: Op de woensdagmorgen.
1: Ja, op de markt, de Breestraat.
0: Op de markt gingen we op de markt doen. Ik weet ook nog wel dat we een keer bij iemand in de tuin hebben gezeten van 10 tot 12. Had ik de zender neergezet.
1: Dat was bij ons thuis. Ik moest even graven. Maar,
0: Dat was bij ons thuis. Het was mooi weer, had ik de zender meegenomen. Gingen we gewoon vanuit de tuin gingen we de Goeiemorgen helemaal doen.
1: Wat er vanaf het begin bij was en ook wat de kracht denk ik van de vroegere ochtendmix zoals dat toen begon, dat waren de verzoekjes. Mensen hadden weer de kans om regionaal, eimondiaal, het nummer te bellen om plaatjes aan te vragen. Zeker. In welke taal dan ook, dat maakte niet uit. Nee. Dat was een van de grote krachten. En ik kan me ook nog vaag herinneren dat er plotseling een babytje werd geboren uit die ochtendmix vandaan. En dat was een soort wijkschijf met een, nou ja, noem het even op.
0: Ja, dat is de wijkschijf is voortgekomen. Nou, eerst, wijkschijf bestaat al jaren. Ja. Die hadden we al heel lang geïntroduceerd. Volgens mij was dat Remo Bos die dat toen bij Radio Beverwijk binnen heeft gebracht.
1: 1993.
0: Ja. Toen zijn we begonnen. Ook in mei trouwens, 18 mei. De wijkschijf, nou, daaromheen. Je gaf het al aan, heel veel verzoekplaten. En men vroeg steeds maar om nieuwe Nederlandstalige verzoekplaten. Daar hadden we eigenlijk nog geen programma voor. Nou, toen ben ik ook gestart met de ochtendmix top 20. Ik denk, dan kan ik de wijnschijf mooi combineren met die top 20. Nou, een aantal jaar geleden is de samenvoeging daar. Ja. Eimond 360, Velsen, Heemskerk en Beverwijk. Samengevoegd bij Eimond 360. En door omstandigheden moest de ochtendmix op 20 moest plaatsmaken voor Goedemorgen Eimond. Ja. Want die zat toen van 9 tot 11 en dan van 11 tot 1 CISO zondag. Ja. Dus ik maakte plaatsen daarvoor, geen probleem. Alleen met die opmerking van als er weer eens een keer een gaatje valt, dan zou ik graag dat weer willen doen. En wat is het geval?
1: Nou, daar komt het grote tromgeroffel.
0: Ja. Afgelopen week kreeg ik het bericht. De ochtendmix top 20 gaat weer terugkeren. Hey. Op de zondagmorgen tussen 9 en 10.
1: En dat is altijd een heerlijk opwarmertje geweest voor Goedemorgen Eimond. Wat dan van 10 tot 12 daarachter komt.
0: En ik denk dat ik daar heel veel mensen plezier mee ga doen.
1: Ja, want we hebben heel wat telefoontjes gehad de afgelopen jaar om te vragen wanneer komt het weer.
0: Ja.
1: Ochtendmix top 20, dat komt dus weer vanaf zondag. Wat houdt dat precies in?
0: Nou ja, de meest populaire Nederlandstalige plaat. En je weet, Nederlandstalig is zeer populair. Ja. Kijk maar naar de evenementen om je heen. Allemaal Nederlandstalige artiesten. De 20 meest populaire plaatjes van die week komen uit diverse hitlijsten vandaan. En die worden dan samengesteld in de ochtendmix top 20.
1: Ja. We vieren vandaag toch een beetje dus met dit grote nieuws. Onder andere 10 jaar bestaan van...

0: de ochtendmix. Je zei het al, door de samenvoeging is er toen de tijd ook door het bestuur de verdeling van de ochtendmix. We mochten gelukkig de titel houden, dus dat scheelt. Daar zijn we heel blij mee.
1: Ja.
0: En dat gold ook voor het programma wat... dat gold niet voor het programma wat daarna kwam. Hè, want dat was Ruud Jansen, die had dan een ander programma. Dat werd uiteindelijk na de samenvoeging Eindeloos Eimond.
1: Ja.
0: Met
1: Velsen en Scherk.
0: Ja. En het bestuur zei, het programma blijft gewoon bestaan, maar wel mag iedereen zijn eigen invulling doen. Nou ja, goed, het team wat op de maandag, de woensdag en de donderdag zit, dat houdt eigenlijk nog het tienjarige format nu
1: nog
0: steeds in stand. Ja, en dat zijn we ook wel van plan.
1: Ja, want dit format, dat is al vanaf het begin.
0: Ja,
1: met een paar aanwijzingen hier en daar.
0: Ja.
1: Maar goed, dat zal misschien in de toekomst misschien iets uitgebreid worden. Of we zijn natuurlijk ook een station met heel veel nieuws. Regionaal nieuws, dus dat moet allemaal ingepast worden. Ja. Maar goed, ook daar hebben wij al aandacht voor. Nou, dat is eigenlijk 10 jaar dochtermix in notendop.
0: Ja, en als u denkt van, nou, ik wil een feestelijke plaat aanvragen. Dat kan 025-12-54-958 is nog steeds het nummer dat u kunt draaien voor uw verzoekjes of draaien. Wat ben ik ouderwets, hè? U kunt het gewoon inklikken, intikken of zo.
1: Inspreken kan ik nog.
0: Hè? Hebben we al een verzoekplaat?
1: Jawel, maar ik wil eerst even naar dat speciale rondje toe.
0: Oh ja.
1: Ja, dan moet je weer op voorbereiden.
0: Nou, dan moet ik het even omschakelen.
1: Ik heb diverse papieren bij je neergelegd. Dus,
0: Nou, deze week staat in het teken van het Eurovisie Songfestival. Maar u weet, Nederland zit daar niet bij.
1: Nee.
0: En de een is daar, vindt het jammer en de ander zegt...
1: Waarom eigenlijk niet?
0: Omdat de Israël meedoet. En toen de tijd is Rusland wel gedisqualificeerd. Mm-hmm. Of die mocht niet meedoen. Israël was niet gedisqualificeerd. Vorig jaar zaten we nog midden in het hele Gaza gebeuren. En ook nog een reden. Ze waren, nog steeds trouwens, niet zo slim in het verzamelen van punten. Want,
1: ja, dat is een hele hype op dit moment.
0: Dat is een hele hype op dit moment. Dus Nederland zei van, we slaan een jaar over en we gaan eerst eens even kijken of we volgend jaar terugkomen als dit jaar allemaal goed gaat.
1: Een rondje Frans.
0: Een rondje Frans.
1: Nou, vertel.
0: Nou, het is een cd uitgekomen ter gelegenheid van 70 jaar Eurovisie Songfestival. Daar staan nummers op die nog nooit zijn uitgegeven op cd. Nederlandstalige inzendingen in het Frans en Duits. We doen vandaag een rondje Frans. Teddy Scholten, Un Petit Peu. Dan hebben we Sandra en Andres, C'est pour demain. En Mackie McNeil met Amsterdam.

0: Nou, dan gaan we even heel snel wat veranderen. Want er schijnt een veder, die heeft geen zin meer. Ik wil nog wel even proberen, maar nee. Rob, ik moet eventjes het een en ander omzetten. Even wachten, ik ga je er even bij zetten.
1: Ja, jij gaat even wat veranderen. Ik ga even zeggen dat het is een verhaal wat ik al vaker verteld heb. Teddy Scholten won in 1959 het Eurovisie Songfestival van Nederland met Een Beetje. En wij zouden de Franse versie gaan draaien, Un Petit Peu. Dat was op 12 maart. 1959 en 9 maanden later, op 12 december 1959, werd Robbie Keese geboren. Ik denk dat mijn vader op dat moment dacht, in een feestelijke bui, un petit peu pour ma femme.
0: Ja, gaan we eerst beginnen met Sandra en Andres.
1: Ook goed.

En zo doken we met de Nederlandstalige inzendingen van 70 jaar Eurovisie Songfestival terug in de tijd. In het Frans deze keer, met zojuist Teddy Scholte Un Petit Peu. En Sandra en Andres, C'est pour demain. En Maggie McNeil met Amsterdam. En dat zijn nog nooit eerder op cd uitgegeven nummers. En woensdag gaan we u weer verrassen, maar dan weer met een hele andere taal. Nederlandstalige inzendingen, we klappen het alvast, in het Duits. Ja. Dus dat is ook alweer heel apart. Maar we hebben ook verzoekjes gekregen. Yes. Want Erik is helemaal in de feeststemming. Want die heeft gehoord dat de ochtendmix top 20 weer terugkomt zondag. En Erik is een van degenen die er ook heel erg veel om gevraagd heeft. Erik vraagt een plaat aan voor Monnen. En voor het team van de ochtendmix. Een feestelijke plaat. Dat vond u wel... Dat vond u wel passen op deze dag. Jan Smit en Marco Schuitmaker met Feest in de Tent. Dan hebben we Beppie Roest. Die vraagt een plaat aan van Robert Long en Rob de Nijs. Een heel mooi duet wat ze samen zingen. Ga nou maar. Het is weer tijd.

je bang bent om iets dierbaars te verliezen en je blijft het krampachtig vast.

0: Met Jan Smit en Marco Schuitmaker van Goes tot Purmerend. Zoekplaten, je mag ze aanvragen 025-1-254-958.
1: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix.
2: Ja, en dat kunt u ook vinden op eimond360.nl. Nieuws uit Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Het volgende bericht is vers van de pers door onze correspondent Stefan de Beest. Er komt een enorme verkeershinder aan en dit moet je eigenlijk toch wel even weten. Automobilisten in de Eimond die moeten zich opmaken voor een onrustige periode op de weg. Eind deze week begint de eerste grote afsluiting al. De Velsen Traverse gaat vrijdagavond dicht en later deze maand volgt nog een tweede afsluiting. Alsof dat nog niet genoeg is, gaat deze zomer ook de Wijkertunnel wekenlang dicht. En er komen nu 5 prangende vragen. Voor weggebruikers, ondernemers en forensen roept het namelijk veel vragen op. En waarom gebeurt dit allemaal in diezelfde periode? Hoe groot wordt de overlast en kan de Eimond dit eigenlijk wel aan? Nou, wat staat er nou precies te gebeuren? De eerste grote afsluiting begint vrijdag 15 mei om 8 uur 's avonds. De Velsen Traverse is dan volledig afgesloten tot maandag 18 mei 's morgens 5 uur. Een paar dagen later gebeurt het opnieuw, van vrijdag 22 mei om 8 uur weer, tot donderdag 28 mei, dus een bijna complete week, 5 uur 's morgens is de traverse weer dicht. Daar blijft het niet bij, deze zomer volgt dus ook de Wijkertunnel. Die gaat naar verwachting 4 weken dicht, omdat Rijkswaterstaat het ventilatiesysteem moet vervangen. Dit systeem is aan het einde van zijn levensduur. Voor de Eimond betekent dat dit meerdere belangrijke verkeersroutes in korte tijd worden geraakt. Waarom gebeurt dit eigenlijk allemaal tegelijk? Dat is de vraag die weer weggebruikers stellen. Volgens Rijkswaterstaat is de samenloop geen toeval, maar het gevolg van planning over meerdere jaren. Dit soort werkzaamheden worden jaren vooruit ingepland, laat een woordvoerder weten. En we kijken naar technische noodzaak, beschikbare capaciteit en landelijke verkeersprojecten. En daardoor kan het gebeuren dat projecten nu eenmaal in dezelfde periode vallen. Ook gemeenten in de Eimond hebben zich erbij neergelegd. Bij de Wijkertunnel speelt vooral de technische noodzaak. Het ventilatiesysteem moet worden vervangen. Uitstel is volgens betrokken partijen niet langer verantwoord. Waarom wordt de hinder niet beter verspreid? Dat is ook een vraag die veel gesteld wordt. Volgens betrokkenen is juist gekozen voor deze aanpak om de totale periode van overlast te beperken. De gedachte daarachter, liever een korte periode met heel veel hinder dan jarenlang steeds opnieuw afsluitingen. Als we alles apart zouden uitvoeren, dan zouden weggebruikers veel langer in onzekerheid zitten, zegt de betrokkenen bij de planning. Nu kiezen we voor een geconcentreerde aanpak. Dat klinkt logisch op papier, maar voor automobilisten voelt het anders. Zij zien vooral dat de ene afsluiting bijna naadloos wordt gevolgd door de andere. Voor wie dagelijks door de Eimond moet, kan dat wel echt grote gevolgen hebben. Waarom is de Eimond zo kwetsbaar? Ook een vraag die mensen stellen. De Eimond heeft weinig grote uitwijkmogelijkheden. De Wijkertunnel, de Velsentunnel en de Velsen Traverse zijn belangrijke schakels tussen Beverwijk, Heemskerk, Velsen, Wijkerzee, Haarlem, Amsterdam en de Zaanstreek. Als één route uitvalt, dan wordt het al snel druk op de andere verbindingen. Bij afsluiting van de Wijkertunnel moet verkeer uitwijken via onder meer de Velsentunnel of de Koentunnel en daardoor kan de extra reistijd flink oplopen. Ook de Velsen Traverse is gevoelig. Die verbinding is belangrijk voor verkeer tussen Beverwijk, Velsen Noord, de Velsentunnel en Tata Steel. Als die route dicht is, dan verschuift de druk naar wegen die daar niet altijd goed op berekend zijn. Hoe groot wordt die overlast? Tot slot, de ANWB verwacht meer drukte, maar rekent niet direct op complete chaos. De zomerperiode kan helpen, omdat sommige mensen vakantie hebben of thuiswerken. Wel is duidelijke communicatie belangrijk. Het is natuurlijk zomervakantie en als er voldoende wordt gewaarschuwd en gecommuniceerd over de afsluiting, dan zullen sommige mensen bovendien hun rijgedrag aanpassen en bijvoorbeeld thuiswerken. Ondernemers in de regio maken zich wel zorgen. Voor bedrijven die afhankelijk zijn van dagelijkse ritten en strakke planningen kan extra reistijd meteen geld kosten, zeker met de hoge energieprijzen. Als de Wijkertunnel dichtgaat, wordt het een bende, zegt Metin Tjetjak van Rijschool Helling. Voor automobilisten begint de hinder dus niet pas later deze zomer. De eerste tests komen al aanstaande vrijdagavond. Dan gaat de Velse Traverse dicht en krijgt de Eimond een voorproefje van een verkeersperiode die nog weken kan blijven doorwerken.
1: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond360.nl.

0: Een nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg. Stoproken.nl.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen, van 18, verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Maar als er een gouden tip komt, wordt het onderzoek naar Tanja Groen wel weer heropend. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten op een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeren bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in Amsterdam kan worden ingevoerd. Bij een pand in Den Bosch waar de gemeente asielzoekers wil opvangen is dit weekend een explosie geweest. De politie vond resten van vuurwerk, een raam werd beschadigd. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch is al vaker geprotesteerd, onder meer door een blokkade van de A59. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden en het is een stuk frisser dan de afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Waddeneilanden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS-journaal.
5: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
6: Ze worden wel de tovenaars van IJmond genoemd. Vader Sien en zoon Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen doen ze niet zo snel. Oer-Hollands vakwerk leveren, dat is hun missie. Of het nu om behangen gaat, glasweefsel, sauswerken of het spuiten van plafonds, met hun jarenlange ervaring staan deze mannen garant voor het perfecte resultaat. Ze werken dan ook uitsluitend met de beste materialen, besteden nooit iets uit en vragen altijd een eerlijke prijs. Kijk voor meer informatie op behangersbedrijfbronder.nl of bel even 06 53 78 17 60. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis door Sien en Martin Bronder uit Heemskerk.
7: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
8: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames- en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
9: Binnenkort ruis op je radio.

zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check Eimond360.nl.

0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
1: Dit geluid. Zet je niet meer uit. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ochtendmix.
2: 1966.
3: Starting. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

0: zaterdag tussen 10 en 12, de ochtendmix. Vandaag met Ab Jenema en Rob Keeson.
1: 1977.

0: Zo zijn we aanbeland in het tweede gedeelte van deze aflevering van de Ochtendmix op maandag 11 mei 2026. Met een feestelijke omlijsting door de muziek van Bobby Epp met Sunny uit 1966 en uit 1977. Yes sir, I Can Boogie van Baccarat.
1: Ja, en we gaan natuurlijk nog terug in de tijd met de top 40. 50 jaar terug in de tijd. Kijken wie er vandaag jarig is. Wat zijn de belangrijke gebeurtenissen op deze dag van 11 mei? En we nemen nu nog even mondeling de hele Ochtendmix top 20 door. Maar vanaf komende zondag is hij er weer helemaal tussen 9 en 10 uur 's morgens. En de drie beste platen, die draaien we natuurlijk wel.
0: Ja, we gaan eerst luisteren naar The Birds met Mr. Tambourine Man.

0: Birds en Mr. Tambourine Man. 0251-254-958 als je nog een verzoekplaat wilt indienen. Dat mag nog.
1: Ja, en dat heeft de heer Nicolaas gedaan. Nicolaas die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert. Rob Hoeke Rhythms and Blues Group. Ja, met Marjo. Het is weer tijd.

0: We gaan een overzicht geven van de Ochtendmix Top 20, week 19. Rob.
1: Ja, week 19, aanstaande zondag, week 20. En die gaan we er weer uitzenden live tussen 9 en 10. Deze doen we even mondeling, want dit is de lijst die eigenlijk gisteren had uitgezonden moeten worden.
0: Ja.
1: Maar de toestemming is nu gekomen. Op nummer 20, Stef Eckel, Genieten zonder spijt.
0: Op 19, Gerard Joling, Niet voor één keer.
1: Op nummer 18, Frank van Etten en Niet te bang voor de duivel.
0: Op 17, de 3A's, featuring Jeffrey Parmentier en Wiegelied 2.0.
1: Op 16, Wolter Kroest, Route du Soleil.
0: En op nummer 15, Yves Berensen met Droom jij over mij vannacht.
1: Nummer 14, Donna en Senna met Waar blijf je nou?
0: Op nummer 13, Jannes, Dans tot de morgen met mij.
1: Op nummer 12, André Hazes junior en Robert van Hemert, Samen uit, samen thuis.
0: Marco Schuitmaker op 11 met Deze nacht.
1: En op nummer 10, Danny de Munk met Heerlijk.
0: In mijn armen zingen Samantha Steenwijk en Wesley Bronkhorst op nummer 9.
1: En op nummer 8, John de Wever, Als je nu nog niet weet.
0: En op nummer 7 vinden we Frans Duits. De kater duurt maar even.
1: Op nummer 6, Monique Smit en Ik wil jij helemaal.
0: En op nummer 5, Justin de Wild, Cheerio.
1: En op nummer 4, Chris Cross Amsterdam en Frans Bauer en Jan Smit met Zij hoort bij mij.
2: De Nederlandstalige top 3 in de ochtendmix.
0: Ja, hoe ziet dan de top 3 eruit? Nou, ik ga het je vertellen. Op nummer 3, Robert van Hemert samen met Donnie. Moet dat nou? Op nummer 2, Samuel Welten en de bankzitters. Zij hebben het over een uitslover. En Gappie Sappie, hier zijn Mart Hoogkamer en Billy Dans in de Ochtendmix top 20 op nummer 1. Maar eerst de nummer 3, dan 2 en dan 1.

0: Rob, voor de laatste keer mag jij deze drie afkondigen.
1: Ja, voor de laatste keer ga ik deze drie afkondigen. Want dit onderdeel verdwijnt uit de ochtendmix. Namelijk de ochtendmix top 20 en de drie beste daarvan. Want die kunt u voortaan gewoon weer live horen vanaf aanstaande zondag tussen 9 en 10 uur. En in de ochtendmix doen we op maandag dan gewoon weer een rondje Hollands. Yes. Op nummer 3 hadden we Robert van Hemert en Doddy. Moet dat nou? Dan hadden we op nummer 2 Samuel Welte en de Bankzitters, Uitslover. En op 1 Mart Hoogkamer en Billy Dans en Gappie Sappie.
2: Het regio nieuws hoor je in de ochtendmix.
1: Voor de 25ste keer, maar ook voor de laatste keer, vindt op 23 mei het Seaside Festival plaats in Wijk aan Zee. Daar weet jij iets meer vanaf, Ab?
0: Ja, dat klopt. Ja, wat wil je weten?
1: Nou, ik wil weten waar het zich afspeelt.
0: Ja,

0: In Wijk aan Zee, op de camping.
1: Vondeloord.
0: Vondeloord,
1: Vondeloord, ja.
0: Voor de 25e keer gaat het gebeuren. En tevens de laatste keer, want ik heb begrepen dat de eigenaar van Vondeloord ermee gaat stoppen. En de organisatie die vindt het ook mooi geweest. 25 keer, de mooie afsluiters, dit jaar. Dus vandaar, dat gaat allemaal plaatsvinden in Wijk aan Zee.
1: Ja, en de Van Oldenborgweg 32, kampeervereniging Vondeloord, 23 mei. Even een paar namen. De aanvang is 1 uur 's middags. Ja. En om 12 uur gaat het veld open. U kunt daar gewoon heen, gratis, of niet?
0: Nee, volgens mij niet.
1: Nee, dus je moet wel even.
0: Ik weet niet zeker hoor. Maar
1: nou ja, goed. In elk geval, wat komt er allemaal? Wat kunt u verwachten? Annemarieke Lut.
0: Annemarieke en Lutting. Ja.
1: Oh, die gaan om 1 uur aftrappen.
0: Ja.
1: Dan hebben we, ik noem maar gewoon een paar groepen. Hè. Om 4 uur komt bijvoorbeeld Sheer Rocks.
0: Ja.
1: Om 4 uur 5 uur Glitz. Om 6 uur X. De Blues Brewers om 7 uur. Ja. En om 8 uur van 8 tot 9 zullen de neven van dit 25e editie en tevens laatste editie afsluiten. Dus het wordt groot feest in Wijk aan Zee bij het Seaside Festival op 23 mei. Dan heb ik nog even een persbericht voor mensen die graag op een fiets zitten. Want er komt weer een cultuurrondje op 20 mei. En die verbindt regio en erfgoed. Op woensdag 20 mei organiseert de buurtsportcoaches van de gemeentes Uitgeest, Castricum, Heemskerk, Bergen en Heiloo gezamenlijk een bijzondere fietstocht van ongeveer 35 kilometer in het kader van de landelijke doortrapweken. Tijdens dit zogeheten cultuurrondje combineren deelnemers fietsen met het ontdekken van historisch erfgoed in de regio. Inwoners uit de gemeente Heemskerk kunnen zich aanmelden voor deze gezellige tocht. Om 10 uur vertrekken we vanaf het gemeentehuis in Heemskerk. Kosten zijn €10. Maar dit is wel inclusief koffie, thee, lunch en een rondleiding op het landgoed. De fietstocht staat niet alleen in het teken van gezond en veilig blijven fietsen op latere leeftijd, maar ook van ontmoeting en cultuur. Onderweg genieten de deelnemers van een koffiestop en een gezamenlijke lunch, gevolgd dus door die rondleiding op een bijzondere erfgoedlocatie. De deelnemers uit Uitgeest, Castricum en Heemskerk fietsen naar landgoed Nijenburg in Heiloo, waar ze een rondleiding krijgen van de historische vereniging Heiloo. De deelnemers uit Heiloo en Bergen die fietsen naar kasteel Assenburg in Heemskerk, waar de historische kring Heemskerk de rondleidingen verzorgt. In totaal kunnen maximaal 120 deelnemers meefietsen, verdeeld over 4 groepen. Vanuit verschillende startpunten in de regio vertrekken de groepen om 10 uur voor een afwisselende route langs kust, duinen en landgoederen. Lijkt het u leuk om mee te fietsen? Aanmelden is wel verplicht en kan uiterlijk tot 14 mei, dus wel bijna, via teamsportservice.nl/Kennemerland/activiteiten. Ik herhaal, teamsportservice.nl/Kennemerland/activiteiten. Of neem contact op met 088-203-7340. Dus 088-203-7340. Of wassendelft@teamsportservice.nl. Nou, u kunt deze informatie ook via de site van Eimond 360 nog even terugbeluisteren na 12 uur, als dit uur van de ochtendmix wordt herhaald. Dus dan hoort u het ook nog een keer. Tot zover.
2: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond360.nl.

0: zover deze live-uitvoering van De Neven van Net, Twilight Zone. Zij gaan het Seaside Festival afsluiten in Wijk aan Zee. We gaan even, even praten over een plaat die 50 jaar geleden in de top 40 stond. Daar weet jij iets meer van.
1: Ja, want ik heb hier voor mij de top 40 van 8 mei 1976. En dat is dus 50 jaar geleden. Nederlands top 40, top 3 was een beetje anders. Want van 2 naar 1 steeg Beretta's Theme van Sammy Davis Jr. in 3 weken tijd maar liefst. Save Your Kisses For Me van Bloodroot of Men zakte van 1 naar 2. Was een groot hit, omdat zij in dat jaar het Songfestival wonnen. En ja, een hele grote hit. Dat was wel te verwachten. En die zal ongetwijfeld ook op 1 terechtkomen. John Miles met Music steeg van 8 naar 3. Heel veel nieuwe binnenkomers. Maar wij draaien op maandag de hoogste binnenkomer. En die kwam nieuw binnen op nummer 19. De Stampeders. En als u denkt, de Stampeders, wat is dat nou? Nou, u hoort het meteen bij de eerste klanken. Hit the Road Jack.
2: De ochtendmix gaat terug in de tijd.
3: Terug in de tijd.
2: Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40? Terug in de tijd.
4: Hallo.
5: Is dat you?
4: Who is it?
5: Oh, Cornelis.
4: Cornelis.

0: We can't handle it this weekend.
1: Oh, really?
0: Certainly nice to hear from you, man.
1: Bye. Wolf? Hello, Wolf? Wolf?
2: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
3: En deze dag is het 11 mei. En dat noem ik dan één keer, voor de rest noem ik alleen jaartallen. Maar toch nog even 11 mei in het algemeen. Het is vandaag de eerste van de ijsheiligen. Ja, en dat betekent dat het vandaag flink koud kan zijn. Het is namelijk de dag van de heilige Sint Mamertus. Dat is de eerste ijsheilige. Al is Mamertus oud en grijs. Hij houdt van vriezen en van ijs. Nou, het valt wel op dat volgens mij die Sint Mamertus er de oorzaak van is, van die grote weersomslag van vandaag. Foei, Mamertus. 330. Byzantium heet vanaf nu Constantinopel. Later zou de stad haar huidige naam krijgen, Istanbul. Constantinopel is genoemd naar keizer Constantijn de Grote, die de stad in gebruik nam als nieuwe hoofdstad van het Romeinse Rijk. 1904. De Amerikaanse miljonair Andrew Carnegie schenkt de Nederlandse staat $1,5 miljoen voor de bouw van het Vredespaleis in Den Haag. 1940. Het Duitse leger rukt steeds verder op in Nederland. 'S Ochtends om 2 uur begint de Duitse aanval op de Grebbenberg bij Rhenen. 1942. NSB-leider Mussert viert zijn verjaardag in Zelhem en houdt vanuit het Achterhoekse dorp een radiorede. Hij vraagt het land onder meer steun voor de vrienden van de Waffen-SS, die het ver weg als schietend ook niet gemakkelijk hebben. 1960. De Israëlische geheime dienst ontvoert in Argentinië de voormalige SS'er Adolf Eichmann, die in de Tweede Wereldoorlog belast was met de oplossing van het Joodse probleem. De Israëliërs brengen Eichmann op 20 mei naar Israël, waar hij terecht zal staan. Eichmann zou worden veroordeeld tot de strop. 1965. De TROS wordt aspirant omroep en de TROS mag gaan uitzenden. 1967, na jaren ludieke acties besluiten de provo's te stoppen. In een bijeenkomst in het Vondelpark besluiten de provo's bijna eensgezind hun beweging op te heffen. De redenen zijn dat het doel bereikt is en dat de meeste actievoerders minder gelukkig zijn dat provo langzaam op een politieke macht of partij begint te lijken dan een beweging. In 1973 beëdigt koningin Juliana het nieuwe kabinet Den Uyl. Daarmee is er een einde gekomen aan de lange kabinetsformatie in de Nederlandse geschiedenis, 164 dagen. In het kabinet zitten ministers van PvdA, PPR, D66, KVP en AR. 1983, De Lift gaat in première, een Nederlandse horrorfilm van regisseur Dick Maas. Het gaat over een lift die een eigen leven leidt. Hoofdrolspelers zijn Huub Stapel en Wilke van Almerooi. 1985, Paul Johannes Paulus II arriveert in Nederland voor een officieel bezoek. In 1988, Ajax slaagde niet in de Europa Cup voor bekerwinnaars te winnen. In de finale verliest de club met 1-0 van Mechelen. 1998, als eerste voetbalclub van Nederland gaat Ajax naar de beurs. En dan 2000... Popdiva Whitney Houston heeft in haar carrière te veel gebruik gemaakt van haarlak en andere haarmiddelen. Ze verliest daardoor haar haren. Sinds kort moet ze pruiken en hoeden dragen om haar kalende hoofd te bedekken. Dat meldt Showbiz Persbureau WENN. Volgens vrienden van de zangeres draagt ze vooral tijdens optredens pruiken. In het normale leven zou ze gebruik maken van allerlei hoofddeksels om haar probleem te verbergen. Dan hebben we 2010. David Cameron wordt premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij is lid van de Conservatieve Partij. Die partij behaalde bij de verkiezingen het beste resultaat sinds 1992. 2012. Radio Nederland Wereldomroep stopt met Nederlandstalige uitzendingen. Vanaf nu zendt de omroep alleen nog uit naar landen waar geen vrije pers is. In een 24-uur durende marathonuitzending die om 10 uur 's avonds stopt, blikt de omroep terug op alles wat sinds 1947 is uitgezonden. 2016. In de regio Eimond wordt de eerste uitzending van de ochtendmix uitgezonden via de toenmalige Radio Beverwijk. Het programma bestaat nog tot heden ten dagen. 2024. Boven Nederland is spectaculair kleurrijk poollicht te zien. Dat hebben we te danken aan een van de sterkste zonnestormen in ruim 20 jaar. 2024, Nederland doet niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Onze Joost Klein is gedisqualificeerd na een akkefietje met een cameravrouw. Hij zou boos op haar geworden zijn toen hij het podium afkwam nadat hij zijn liedje Europapa had gezongen tijdens de halve finale. Hij zou een dreigende beweging gemaakt hebben. Nou, tot zover het nieuws op deze dag door de jaren heen.

0: 26. Tiende jaargang. Ook deze kunnen we weer gaan afvinken. Dat hebben we allemaal maar weer meegemaakt.
1: Zo is het. En het blijft een beetje feestelijk nog. Zeker op woensdag en donderdag. Want we gaan ook nog wel een beetje aandacht besteden op een hele aparte manier. Ja. Aan het Eurovisie Songfestival. Wat deze week gaat plaatsvinden in Wenen.
0: Ja. Nou, is dat zijn dat de voorrondes of al het hoofdprogramma?
1: Dinsdag de eerste halve finale.
0: Morgen?
1: Morgen, ja. Okay. Donderdag de tweede halve finale. Okay. En zaterdag de finale.
0: Okay.
1: Dus. Nou, Pim Geurts die zit al helemaal klaar. Die heeft zowaar nog even een fotootje gestuurd met een feestmutsje op, zie ik op zijn hoofd.
0: Gezellig.
1: En daar staat op, we hebben het er zelf opgeschreven.
0: Okay.
1: 10 jaar ochtendmix, gefeliciteerd. Nou, wat leuk.
0: Dankjewel
1: Pim. Ja, ja. En Pim is ook blij, want hij heeft er een paar weken moeten missen. Hij gaat straks natuurlijk eerst dat gezellige maandagmiddagprogramma van 12 tot 2.
0: Eindeloos Eimond.
1: Eindeloos Eimond gaat hij doen, met alle rubrieken die daarbij horen. Ja. En groot nieuws. Om 2 uur gaat Pim door. En dan is ook gelukkig Els er weer.
0: Okay.
1: Die is weer hersteld na een hardnekkig gevalletje griep. En
0: ze zat niet op die boot?
1: Nee, op de pont. Nee, niet op die boot. Nee, gewoon griep. Nou ja, dat is al erg genoeg natuurlijk, griep. Het programma Ouder komt dan weer. En dan is ook Taije er. En Taije die is gast. En het onderwerp vandaag bij Ouder tussen 2 en 3... dat is dementie en Alzheimer in het verkeer. En dat is best wel een interessant onderwerp, denk ik zo.
0: Ja.
1: Dus lekker genieten van Pim Geurts en Els en Taije straks tussen 12 en 3, noem ik het maar even. Eindeloos Eimond en Ouder.
0: Wanneer ben jij er weer?
1: Ik ben er woensdag weer met
0: samen
1: Rina.
0: Met
1: Rina Haver. En jij bent er
0: donderdag weer.
1: Donderdag weer.
0: Okay.
1: Samen met?
0: Alleen.
1: Ach, gossie.
0: Ik zit in Studio 13.
1: Oh ja, nou ja, is ook wel gezellig.
0: Er zitten de katjes om mij heen.
1: Oh, is ook leuk.
0: Nee, dat is heel gezellig.
1: Wij willen iedereen bedanken voor, ik wou zeggen, voor 10 jaar luisteren. Maar we gaan gewoon door, hè. Want morgen, het is morgen ook weer gewoon een ochtendmix met Theo Tromp. Die dan op vakantie gaat, geloof ik, voor het laatst.
0: Volgens mij wel,
1: ja. Maar dat horen we allemaal wel.
0: Ja, moet ik even in mijn agenda kijken. Ik ga dat overnemen.
1: Ja, ja.
0: En jij ook nog.
1: Ik ga het ook nog overnemen met Rina een keer zelfs. Dus komt helemaal goed.
0: Yes. Hey, dankjewel Rob. We gaan elkaar spreken.
1: Ja.
0: Het zei deze week nog, en anders volgende week weer, volgende week maandag.
1: Dat is een ding wat zeker is.
0: Okay. We gaan er zo uit met Billy Ocean, Love Really Hurts, Without You.

0: De dag dat de inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat de inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tankstations profiteren niet van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt, die de markt extra in de gaten houdt om te zien wie aan de oorlog verdient. Tankstations verdienen niets extra's omdat zij de hogere inkoopprijs van diesel en benzine meteen doorberekenen aan de consument. Oliebedrijven maken juist wel meer winst door de gestegen olieprijzen. Vorige week werd bekend dat Shell het eerste kwartaal bijna 5 miljard euro winst had, flink meer dan een jaar eerder. De plannen voor ingrepen in de sociale zekerheid moeten binnen 2 weken van tafel, anders komen er landelijke acties, dreigen de vakbonden FNV, CNV en VCP. Het kabinet wil bezuinigen op de WW en de WIA en wil de AOW-leeftijd verder verhogen. Volgens de bonden legt het kabinet eenzijdig de rekening bij werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Na 33 jaar sluit het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen. De studenten kwam in 1993 na een feest in Maastricht niet meer thuis en sindsdien zijn verschillende grote onderzoeken geweest. Afgelopen maanden bleek dat een Belgische gevangene mogelijk wist wat er met Tanja Groen was gebeurd. De politie zegt nu dat dat niet klopt en dat er geen aanleiding is om opnieuw te gaan zoeken naar de studenten. Een verdwenen schilderij uit de collectie van de kunsthandelaar Goudstikke is opgedoken bij nazaten van de Nederlandse SS'er Seyfarth. Het gaat om een schilderij van Toon Kelder dat tijdens de oorlog was geroofd van Joodse eigenaren. De zaak kwam aan het licht omdat een man ontdekte dat hij familie is van Seyfarth, die na de oorlog zijn naam veranderde. Hij ontdekte het schilderij in de gang bij de kleindochter van de SS-generaal. Zij wist dat het roofkunst was. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen, en dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuiden Haven. Elke

0: Visafslag in de Eimond.
1: Ze worden wel de tovenaars van Eimond genoemd. Vader Sien en zoon Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen doen ze niet zo snel. Oer-Hollands vakwerk leveren, dat is hun missie. Of het nu om behangen gaat, glasweefsel, sauswerken of het spuiten van plafonds, met hun jarenlange ervaring staan deze mannen garant voor het perfecte resultaat. Ze werken dan ook uitsluitend met de beste materialen, besteden nooit iets uit en vragen altijd een eerlijke prijs. Kijk voor meer informatie op behangersbedrijfbronder.nl of bel even 06 53 78 17 60. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis door Sien en Martin Bronder uit Heemskerk.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Wordt ruis op je radio.
4: Klopt.
3: Met de komst van Eimond.

0: Goedemorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

luisteraars, een hartelijke goede middag op deze... Ja, het is de 11e vandaag alweer. Ja, dat weet ik helemaal precies. Omdat Ab en Rob vandaag een jubileum hadden. Nou, een jubileum. Want de ochtendmix bestaat 10 jaar. Ja, 10 jaar geleden hebben de heren het... De draad opgepakt om te beginnen met het gezellige programma De Ochtendmix. En wat eigenlijk weinig veranderd is. Nou, het is wel wat veranderd. De stemmetjes zijn wat volwassener geworden. De muziek is iets wat veranderd. En de onderwerpen die zijn ook een beetje meegegaan met de tijd. Dus vanalsnog hartelijk gefeliciteerd aan beide heren. En ik vind het hartstikke leuk dat zij voor het programma zitten. Wat je nu hoort, Eindloos Eimond. En ik hoop dat het lang zo blijft. Nou, ik denk het wel, want... Woensdag is het, Rob met Reina. Maar donderdag heb ik Appie weer voor me. En dat is gezellig, dan weten jullie, hij eindigt met Earth and Fire. En ik begin met Earth and Fire. Een soort kenniek is dat. Hartelijk welkom nogmaals op deze maandag. Het is slecht weer, het is een soortje pokkenweer. Ik was op het fietsje hierheen gekomen en ik dacht van nou, ik hou het niet droog. Ik heb het net aan droog gehouden, maar de verwachtingen zijn erg slecht. Dus dan proberen we hier vanuit de studio lekkere zonnige muziek te brengen. En een beetje doe-wop zit erin, een beetje veel, kom ik nou achter. Ik heb ook een hele mooie Duits met de Imer Wiedergeti Zonnehoofd. Nou, dat is het hoop dat het vandaag ook nog een beetje gaat gebeuren. Iedereen gefeliciteerd die vandaag jarig is. Oh, dat nog eens een keertje. Nou, is een nieuw item. De jarige van de dag. Dus van harte gefeliciteerd. We gaan snel door met de Carpenters Top of the World. En daarna, eigenlijk in één keer, we've only just begun. Hartelijk welkom en veel plezier.

Ja, en met deze muziek, luisteraars, was het jaren geleden dat je in een tentje, in een soort de Waard tentje, op de camping stond. En dan was het ook een beetje van dit prutweer. En dan lag je met je transistorradiootje in je slaapzak te wachten dat het droog werd. En dan had je dit soort muziek. En ja, dat is dan heel gek. En toch is dat eigenlijk heel dierbaar geworden. En dan heb je veel meer herinneringen die terugkomen uit die tijd. En de Carpenters was onbetwist een van de velen die daarbij hoorden. En ja, natuurlijk Radio Noordzee, Radio Veronica, Man of Action. Het hoort er allemaal bij. En dan rook je die lucht van die dennenbomen en de dennenappels en het hele spul. En dan was je, je zat toch wel in een wereldje van complete vrijheid qua leeftijd. En bijna alles kon, alles mocht. En er was niet zoveel nadigheid. We verlangen er allemaal wel een keertje terug. Maar goed, dat waren de Carpenters met onder andere Top of the World en We've Only Just Begun. Daarvoor hadden we geluisterd naar Ring Ring, I've Got to Sing. En dat was van, ik heb hem hier nog voor me staan, van Ferre Grignard. Ik was het bijna vergeten te zeggen. Die werd wel eens qua stem vergeleken met Bob Dylan. Nou, heel in de verte zou je daar wel iets van kunnen zeggen, ja. Het was dus een heel andere. Afgelopen weekend, we hebben allemaal waarschijnlijk in de Eimonden toegeleefd naar de wedstrijd van Telstar tegen Heracles. Ik ga het niet te veel over zeggen, maar er hoort natuurlijk wel dit nummer bij.

om... Hele... Wat is dit toch allemaal? Jongens, het blijft allemaal doorgaan. Ja, het is, dit was allemaal 8 minuten voor 12:30. En dan hebben we dit lekkere stukje muziek. En er is maar één club in Nederland die aanspraak kan maken op dit nummer. Dat is Telstar. Met er nog één puntje die ze moeten halen volgende... of tenminste aanstaande zondag bij Volendam. Nou, dat gaat nog wat worden. Dat wordt een allesbeslissende wedstrijd. En één punt moet kunnen. Dus ja, je moet eigenlijk... laten we maar gewoon gaan voor de winst. Dan is dat maar zeker. Hartstikke goed. En er wordt al gesproken van volgende week eten we vis. Met de referentie naar Volendam. Nou ja, iedereen Velsen en Muiden heel veel gefeliciteerd. Met dit is al succes. En ik hoop dat we allemaal kunnen juichen als we blijven in de eredivisie. Eens even denken, ja, het weer wordt er ook niet beter op, luisteraars. Het is vervelend weer. Straks komt er nog een harde windstoot. Ik moet nog het fietsje naar huis doen. Maar om even voor twee uur komt het zonnetje in huis. Tenminste hier in de studio, want er komt Els, als het een beetje mee zit, weer een gezellige auto presenteren. Rob en Ab, ja, was bijna vergeten om... Oh, dat ben ik niet vergeten. Ik heb jullie wel gefeliciteerd. Nou ja, beter twee keer dan geen één keer. Doorgaan. We gaan snel door naar de Elvis Presley. En dat is To Love You Once Again.

0: That's the time.
1: That's the time.
0: That's the time.
1: That I love the best.
0: En dat was Donovan met Colors uit 1966. En ik dacht dus dat ik Elvis ingestart had. Helaas. Maar goed, dat geeft mij wel even de tijd om het nieuws wat doorgestuurd is door de redactie van Angela. En Angela, alvast bedankt. Maar ik ga het eventjes een gedeelte daarvan doornemen. Want een BMW is vrijdagmiddag volledig in vlammen opgegaan op een parkeerplaats aan de Buitenhuizerweg in het recreatiegebied Spaarnwoude bij Velsen-Zuid. De brand werd rond 3:30 gemeld. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig al volledig in brand. De bestuurder wist de auto tijdig te verlaten en bleef ongedeerd. Brandweerlieden hebben het vuur geblust, maar konden niet voorkomen dat de BMW volledig uitbrandde. Door de brand kwam er veel rook vrij en over de oorzaak van de autobrand is nog niets bekend. Een berger heeft het uitgebreide vuurtuig afgevoerd. Aan de Bergenslaan in Beverwijk is zondagnacht een auto in brand gevlogen. De brandweer kwam met spoed te plaatsen om het vuur te blussen. Ondanks het snelle ingrijpen van de brandweer raakte de wagen door de brand zwaar beschadigd. Hoe deze brand heeft kunnen ontstaan is ook nog onduidelijk. Opvallend is dat er een week eerder in dezelfde straat ook een bestelbus in de brand heeft gestaan. Ook op andere

plekken in Beverwijk en Scherk waren er toen autobranden. Automobilisten in de Eimond moeten zich gaan opmaken voor een onrustige periode op de weg. Eind deze week begint de eerste grote afsluiting al. De Velse Traverse gaat vrijdagavond dicht. En later deze maand volgt nog een tweede afsluiting. En alsof dat nog niet genoeg is, gaat deze zomer ook de Wijkertunnel wekenlang dicht. De Eimond heeft weinig grote uitwijkmogelijkheden. De Wijkertunnel, de Velse Tunnel en de Velse Traverse zijn belangrijke schakels tussen Beverwijk, Heemskerk, Velse, Wijk aan Zee, Haarlem, Amsterdam en de Zaanstreek. Als één route uitvalt, wordt het al snel drukker op de andere verbindingen. Bij afsluiting van de Wijkertunnel moet verkeer uitwijken via onder meer de Velse Tunnel of de Koentunnel. En daardoor kan de reistijd oplopen. De ANWB verwacht meer drukte, maar rekent niet direct op complete chaos. De zomerperiode kan helpen omdat sommige mensen vakantie hebben of thuiswerken. Ondernemers in de regio maken zich wel zorgen. Voor bedrijven die afhankelijk zijn van dagelijkse ritten en strakke planningen kan extra reistijd meteen geld kosten. Voor automobilisten begint de hinder dus niet pas later deze zomer. De eerste test komt al vrijdagavond. Dan gaat de Velse Traverse dicht en krijgt de Eimond een voorproefje van een verkeersperiode die nog weken kan blijven doorwerken. De hulpdiensten kregen gisteravond een melding van een conflict aan de randweg in Beverwijk. Ter plaatse bleek volgens de woordvoerder van de politie een vechtpartij te hebben plaatsgevonden en dat er een conflict was ontstaan over het parkeren. De emoties liepen bij het parkeerconflict dusdanig op dat dit uitliep op een ruzie waarbij er is gevochten. Vanwege het letsel van de twee personen kwamen twee ambulances ter plaatse. De beide slachtoffers zijn door de twee ambulances overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar wat er precies heeft plaatsgevonden op de parkeerplaats. Wethouder Kunst en Cultuur van de gemeente Nieke Wijmega heeft afgelopen zaterdag 9 mei de expositie geopend van de bijzondere fotoserie die afgelopen maanden is ontstaan rond het thema 750 jaar Markrecht in Beverwijk. Van 16 mei tot en met 31 juni is de tentoonstelling iedere zaterdag van 1 tot 4 uur te bezoeken bij fotografiecentrum ISOO, gevestigd in het stationsgebouw van Beverwijk. Moet je zeker een keertje doen, hartstikke leuk. Maar goed, tot zover het regionieuws. Dan komt hier ook nog even het weerbericht van Rico Schreuder. Het is een afwisselende dag. We starten droog met zon, maar later vanochtend en vanmiddag is het bewolkt en komt het tot buien. Later is het weer vaker droog met zon. Het wordt maximaal 12 graden en er waait een stevige noordwestenwind die nog wat frisser doet aanvoelen. Vanavond neemt de wind verder toe en waait het aan zee krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Morgen is het vaak droog met geregeld zon, maar woensdag tot en met vrijdag komt het regelmatig tot buien. Met tussendoor af en toe de zon. Verregende dagen zijn zeker niet aan de orde, maar aangenaam is het ook weer niet. Met temperaturen van 12 tot 14 graden en een stevige wind. Goed, nou ja, goed, maar luisteraars, als wij afhankelijk zijn met al die toevoerwegen met de tunnels en het onderhoud, en dat het wekenlang kan gaan duren. Nou, ik maak me echt grote zorgen, want wat dat betreft, een goede vriendin van ons heeft al gezegd, we leven op een eiland. Nou, dat is ook zo. En ik hoop toch wel dat die lus bij de tunnel open gaat en dat ze er wel een beetje rekening mee houden. En niet gaan zeggen van ja, als die open gaat, wordt het alleen maar nog erger. Ik geloof er helemaal niks van. Maar goed, dat moet je waarschijnlijk ook weer voor geleerd hebben. Nu wel Elvis Presley, To Love You Once Again. Mm-hmm.

0: Elvis Presley met To Love You Once Again. Lekker rustig opmaatje voor de Drieluik. En de Drieluik luisteraars, ja, degene die van rockabilly houdt, die komen nu volledig aan hun trekken, want ik ga draaien Boogie Woogie Velvet Girl, Boogie Woogie Rebels met de School Party en een nummer Run Around Sue. En dat is een A1-generated Boogie Woogie rockabilly nummer. En ja, ik heb het al eerder gezegd, dat hele AI, dat je houdt ervan, je houdt er niet van. Je ontkomt er, je gaat er niet meer aan ontkomen. Echt niet. En het is goed, het wordt steeds betere kwaliteit. Uit 1960, Frank Welp, ik hoop dat je luistert, want hier, dit moet helemaal jouw ding zijn.
1: Attention!

0: Keep away from Runaway Sue. En ook dit was een AI-nummer, luisteraars. En ik krijg wat berichtjes binnen of dit echt AI is. Ja, dit is wel degelijk echt AI. Je kunt dus artificial intelligence. Je kunt gaan zoeken en kijken waar je kan vinden. Nou ja, je moet wel een beetje zoeken, maar dan kom je echt waanzinnige mooie producties tegen. En dit gaat echt de toekomst worden. Je gaat het straks niet meer horen, het verschil tussen live, echt, studio of deze AI-producties. En dan weet ik ook wel dat deze nu, de Boogie Woogie, is een vrijdag eenvoudig thema. Maar er zitten wel een aantal breaks in. En het gitaarwerk en de zang, het is misschien wel dat je nu denkt van het is te zuiver. Ja, dat zal misschien ook best wel zo zijn. Maar echt, geloof me, dit gaat de toekomst worden. En ik ben zelf ook op zoek naar meer van dit soort nummers. Want je ogen daarvoor sluiten of je oren daarvan dicht houden, dat schiet niet op. Het gaat gebeuren. Dus voor artiest wordt het dan wel een stuk lastiger. Zij moeten het hebben van hun platenverkoop. En voornamelijk ook van hun live optredens. Maar goed, we gaan even door naar onze oosterburen, naar Udo Jurgens. Van het weekend dacht ik, het wordt hartstikke mooi weer. Totdat het gisteren wat tegen ging vallen. En toen zei mijn wederhelft, als je hem hebt van Udo Jurgens, immer wieder geht die Sonne in auf of zoiets. Ik zoeken. Nou, ik heb hem gevonden en ik ga hem nu draaien. En verdor, als het niet waar is, hier vanuit de studio, vanuit de ramen, ik kijk even naar links. Ik zie de Gatenkerk. En ik zie breuken in de wolken. Dat betekent dat de zon zijn best doet om er tussendoor te komen. Laten we het hopen. En we gaan snel naar Udo Jurgens.
1: Ja, Wiki, sag mal, bist du das mit dem Schatzi und dem Foto? Ja, das ist super, das Lied. Ich hoffe, du hast dabei an mich gedacht. Denn meine Maße sind 110, 110, 111.

En dat was Udo Jurgens met Immer wieder geht die Sonne auf. Ja, en dat, als die waar is, dat gebeurt nou ook een beetje. Dat is puur toeval. Maar hij gaat natuurlijk altijd schijnen, of je nou wil of niet. En of er nou wat voorhangt, of dat hij gewoon puur is. Nou, als hij puur is, kan hij knap warm zijn. Dan kan hij knap heet zijn. Maar goed, we gaan naar een nummer wat ook gezongen is door Barbara Streisand. En die was toen maatloos populair. Onder andere met het nummer Woman in Love. Maar er is een vertaling opgekomen. En dat is wel gedaan door Mireille Mathieu. En ik weet nou eerlijk gezegd niet of dat nou eerder of later was. Of dit een vertaling is van dat nummer. Of dat andere nummer, The Woman in Love, is de vertaling van Une Femme Amoureuse. Nou, die gaan we dus luisteren. Ja, hij is ook wel erg mooi, hoor.

En dit was Mireille Mathieu met Je suis un femme amoureux. En ja, dat was een vertaling van Just a Woman in Love en van Barbara Streisand. En die was, zoals ik al zei, mateloos populair. Ik weet van mensen die zijn naar Amerika gegaan. Die hebben daar voor het hek gelegen om maar iets van een glimp op te kunnen vangen. Van wat of ze haar zouden zien of wat dan ook. En dat is allemaal, sommigen die hadden mazzel, maar die werd gewoon weggestuurd. Het was niet te doen. Ik heb even kijken. Nog een kleine minuut om dit programma naar de reclame en zo te brengen. Dat gaan we niet doen, we alleen maar praten. Ik ga jullie vast een hele fijne lunch toewensen. En heel graag tot straks aan de andere kant van 1 uur voor het 2e uur. Eindloos IJmond.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer heeft in zijn eerste toespraak na de lokale verkiezingen de verantwoordelijkheid genomen voor het slechte resultaat van zijn Labour-partij. Het deed pijn en dat moet het ook doen, zei hij. In de speech zette Starmer zich neer als verdediger van de werkende Britten. En hij haalde hard uit naar partijleider Farage van Reform UK, die bij de verkiezingen een enorme winst behaalde. Starmer noemde Farage een oplichter en een opportunist. Ook herhaalde hij dat hij niet opstapt als premier. Europese leiders willen niet dat de Duitse oud-bondskanselier Schröder onderhandelaar wordt namens de EU over vrede tussen Oekraïne en Rusland. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict het einde nadert en dat hij Schröder de aangewezen persoon vindt om namens Europa te onderhandelen over nieuwe veiligheidsafspraken. EU-buitenlandschef Kallas zegt dat de pro-Russische Schröder als bemiddelaar geen goed idee is. Ook Oekraïne en Duitsland zijn tegen dit idee. Voor het opknappen van de haven van Terschelling is een oplossing gevonden. De helft van de kosten wordt betaald door het Rijk, de andere helft door gemeenten, de provincies Friesland en andere geldschieters. De Willem-Barendskade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken. Dat levert grote risico's op voor de veiligheid, de bereikbaarheid en de bevoorrading van het eiland. Opknappen kost tientallen miljoenen euro's. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen van 18 verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
4: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toonbeentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toonbeentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Geld, dronk en lekkere wijven. Gerrit Dekzijl, welkom bij het tweede uur. Eindeloos IJmond, Gerrit Dekzijl, een creatie door chef Van Oekel. Met zijn Van Oekels disco show. En ja, Gerrit Dekzijl, bekend van ik ben Gerrit, ik ben een dief, stel als de raven. En nog meer van dat moverende teksten waar we iets aan hebben. En dachten te hebben. Sloeg helemaal nergens op en dat was die serie ook wel bekend. Goed, welkom terug, dat ik zei het al. En het tweede uur probeer ik weer zoveel mogelijk lekkere muziek tevoorschijn te toveren. Vorige week had ik maandag of donderdag was, een Duits nummer. En dat was van Ariana. En ik heb daar hartstikke leuke reacties op gekregen. En ik heb het even opgezocht. Dus Peter Jansen, die heeft een hartstikke leuk berichtje geschreven. Ik heb nog een nummer voor je opgezocht, wat ik straks ga draaien. En ik hoop dat ook dat het een beetje de smaak valt. En anders hoor ik het wel. En anders moet je met de bosje peterselie in je oren gaan zitten als je denkt van dit is niet om aan te horen. We hebben nog cabaret straks natuurlijk. We hebben Tante Carla. De Stille Kracht die komt nog even voorbij. Ik heb weer een stukje van oud 1966. Van de Thunderbird Nights. En dat is getiteld Welcome to Miami. Dat is allemaal een beetje van die projectjes geweest. Maakt niet uit, we gaan het lekker draaien en ik heb er zin in dit tweede uur. Ik heb voor mijn gevoel lekkere muziek uitgezocht. Daar gaan we!

0: De classics. My Lady of Spain aangevraagd, of tenminste getipt door Kees de Winter, die, het, die een speciale, ja, ik denk, herinneringsbalk heeft met de classics. Ja, uiteindelijk, door nog veel aan te vragen, wordt die vanzelf een keer gedraaid, Kees. En ik heb het met plezier gedaan, leuk nummertje trouwens. Ja, en wat minder leuk is, een vrouw van 89 jaar uit IJmuiden is slachtoffer geworden van een bankpasfraude. Zij werd gebeld door iemand die zich voordeed als medewerker van de fraudehelpdesk van haar bank. De vrouw werd onder druk gezet en moest haar pinpas meegeven aan een zogenaamde collega van de beller. Daarmee is geld van haar rekening gehaald. Het voorval gebeurde op 29 januari, maar de politie heeft de zaak pas vandaag bekendgemaakt en daarbij een oproep gedaan aan getuigen zich te melden. De politie heeft een signalement en een foto verspreid. Het gaat om een waarschijnlijk minderjarige man met een licht getinte huidskleur en kort zwart haar. Volgens de nepbankmedewerker moest de pinpas van de vrouw worden gescand. Zij kreeg de opdracht om haar bankpas in een envelop te doen. En daarna zou iemand langskomen om de pas op te halen en te controleren. Ondertussen mocht de vrouw de telefoon niet ophangen. Niet veel later stond er inderdaad iemand voor haar bij de deur. Deze persoon nam de envelop met de pinpas mee. De vrouw moest intussen aan de telefoon blijven met de zogenaamde medewerker van de helpfraudedesk. Wat is dat toch? Rond 19:30 s'avonds kreeg de IJmuidense argwaan. Zij vond dat het allemaal erg lang ging duren en liep daarna naar haar buurvrouw. Samen met nog een andere buurvrouw werd de bank en de politie gebeld. De pinpas is daarna direct geblokkeerd. Toen was het al te laat met de bankpasjes op verschillende plekken in IJmuiden, Beverwijk en het Geest, geld gepind. In totaal is er ruim €450 buitgemaakt. De politie waarschuwt regelmatig voor deze vorm van fraude. En banken vragen nooit om een pinpas af te geven, of een pincode te delen of de telefoonlijn open te houden. Wie zo'n telefoontje krijgt, wordt geadviseerd direct op te hangen en zelf de bank te bellen via het officiële nummer. En ze worden steeds slimmer, doortrapter en gemeener. En het bij de ouderen die gelukkig al weten hoe het werkt en daar nog eens op deze manier geld af te troggelen. Ik hoop dat ze zo'n knaap gesneld te pakken krijgen. En desnoods wat je lekker kaal scheert op een pak pek eroverheen en met veertjes erop en dan door de straat sturen. Ja, ik mag het niet zeggen, ik doe het toch, maar het is verschrikkelijk. We gaan door naar even kijken. Wat heb ik? Oh, dit is een leuke van Sam en de Pharaohs. Dat is een oudje, maar hij, dat is dan niet min. Hij is wel erg leuk.
1: This song is so fucking catchy.
2: Afknijpen!

0: Ja, een hele bijzondere uitvoering was dit van Sam the Sham en de Pharaohs. Maar ik denk niet dat het van hemzelf is. Het was namelijk een mixed extension uitvoering. En alle talen die zijn voorbij gekomen. Ja, hartstikke leuk. Ik zei het in het eerste uur al, luisteraars. We hebben ook wat meer doo-wop muziek. En ik heb ook weer iets gevonden van Thunderbird Nights. En dat is getiteld Welcome to Miami. En ja, u raadt het al. Het is wederom een AI-productie.
1: Miami Beach. Summer of 56, top-down radio loud. And then she appeared.

Welcome to Miami in 1956, waar als je het clipje bekijkt, een hele hoop sterren, filmsterren, voorbij komen. Ik kreeg een berichtje dat ik even uit de lucht was. Het ligt waarschijnlijk niet aan jullie apparatuur. Op een of andere manier was hier de verbinding eventjes weg met de zendmast. Het is hersteld. Gelukkig dat Matthijs. Achterom kwam ik, denk ik, wat die doen. Die drukte een knopje in en toen zag ik het ook van, hey, de verbinding was weg. Dus hoe dat gekomen is. Excuus, ik zou het niet weten, maar het is weer op tijd hersteld. Dus het lag niet aan jullie apparatuur. Het zou misschien ook, ik dacht eerst instantie, want dat zou ook nog kunnen in Beverwijk, bij de postcodes 1944, meen ik, is de stroom er af. Men is bezig met het de stroomnetwerk te corrigeren. En het is tot een uurtje of vier is er helemaal geen stroom. Dat is een beetje afhankelijk van hetgene waar je zit, denk ik. Misschien is het ook weer verholpen. We zijn in ieder geval weer blij dat je weer dat jullie het gemeld hebben, dat jullie er zijn. En we gaan eventjes door naar Proudly Presents The Star Sisters. En dan, zeg ik eigenlijk al de titel, The Stars on 45. En dan gaan we daarna naar, ik denk dat ze al zouden trappelen, naar Tante Carla. Die heeft weer heel wat te vertellen. Maar snel weer naar de muziek. En Yvonne, leuk dat je

0: En dit waren de Stars on 45. Ja, en het zonnetje begint steeds meer te schijnen, luisteraars. Want ik had in de gaten dat er inderdaad eventjes geen verbinding was. En nu zijn we helemaal terug. Tante Carla staat te wachten, die heeft zich al gemeld. En daar gaan we snel naartoe. En het is nog, het is 27 minuten te gaan. Nou, dit is een stukje van 11 minuten. En er komt toch een heel stukje, cabaret achteraan van Brigitte Kaandorp. Hartstikke leuk. Dus ga zitten en luister en geniet.
1: Ach, wat leuk. Tante Carla.
2: Tante Carla.
1: Ja.
2: Tante Carla. Tante ja. Carla. En eigen Tante Carla. Zo opgewonden ervan. Tante Carla.
1: Ja. Ja, rustig maar.
3: It's time for the love zone.

Dit noem ik nou een onverwachte plotwending, dames en heren. Dan denk je, nou heb ik helemaal het decor van mijn leven. Ik hoef nooit meer wat anders. Ik ben er helemaal uit. Ik krijg een of andere rare slurf, krijg je dan toegezet. Ja, dit leven hangt, vind ik zelf, vaak van totaal onverwachte plotwendingen aan elkaar. Dan denk je, nou heb ik het helemaal voor elkaar en dan gebeurt er weer helemaal wat anders. De meest totaal onverwachte plotwending die ik zelf ooit heb meegemaakt in mijn hele leven, dames en heren, dat was dat ik werd geboren. Ja, jongen, dat zie je toch van geen kant aankomen. Nee, joh, waar ben je als je nog niet bent geboren? Je bent er gewoon niet. Je zweeft ergens non-existent in het grotere geheel of in het heelal of in het universum. Weet ik veel waar je bent als je er niet bent. Je weet gewoon niet eens. Je hebt geen last van jezelf, dat is het eigenlijk. Je hebt gewoon nul problemen. Word je geboren en dan ook niet, ja, weet ik veel, leuk, een beetje op Hawaii of zo, weet je, met een rieten rokje en een paar kokosnoten, lekker makkelijk met de hele stille Zuidzee voor je neus en een zonnetje erbij en lekker elke dag zwemmen. Dat je denkt, nou kom maar op met dat leven, daar heb ik wel zin in. Maar dan word je geboren in Haarlem-Noord. Ja, in een katholiek gezin met elke zondag naar de kerk. Ik bedoel, ik zeg er niks van hoor, het was hartstikke leuk. Ik heb me echt geen seconde verveeld daar in die kerk. Nee jongen, het was elke zondag. Het was met zitten en staan en knielen en bidden en zingen. En mannen in lange jurken en wierook en wijwater en belletjes en kaarsen en kerst en pasen en pinksteren en een kip op een stok of een haan, weet ik veel. En je eerste communie en lakschoentjes en een rozenkrans. Het was altijd party bij ons, zou ik maar zeggen. Dat ken je, ja, dat ken jij niet. Jij komt uit protestantshoek, maar bij ons was het altijd party, zou ik maar zeggen. Hartstikke leuk. Het enige dat ik wel tot mijn schande een beetje tot op de dag van vandaag heb, dat ik heb nooit helemaal precies begrepen wat je eraan had. Nee, want je moet toegeven, een beetje praktische informatie kreeg er niet bij. Ik weet niet hoeveel mensen hier naar de kerk zijn gegaan, maar een beetje hoe het moest in het leven of hoe het moest met, weet ik veel, een sollicitatiegesprek of met relaties, weet je wel, hoe het moest met jongens, dat kreeg je niet mee. Nee, dat wisten die priesters wel, maar dat wisten wij niet. Nou ja, daar kunnen we nou zo langzamerhand wel concluderen, Rotterdam. Nou ja, nou begrijp ik ook heus wel dat de kerk misschien niet helemaal de geëigende plek is voor seksuele voorlichting. Maar bij ons was het zelfs helemaal andersom. Het was weliswaar de wilde jaren 60 dat ik ben geboren. Maar dat was bij ons in Haarlem-Noord kennelijk nog niet helemaal doorgedrongen. Want het was namelijk, wij kregen namelijk te horen als meisjes, dat het was namelijk absoluut niet, als jongens ook trouwens, het was absoluut niet de bedoeling dat je ook maar aan enige vorm van lichamelijk contact dacht voordat je getrouwd was. Dus als je getrouwd was, was je buutvrij, kennelijk. Maar hoe het daarvoor moest, dat bleef in nevelen gehuld. Wij meisjes kregen nog wel een soort speciale informatie erbij. Een beetje, ja, Dan Brown-achtige cryptische informatie was dat. Ja, namelijk, wij kregen te horen dat wij meisjes hadden allemaal iets heel moois. En daar moesten we heel erg zuinig op zijn. Want dat moesten we bewaren voor de ware. Wie dat dan ook ging wezen ooit op een dag. En we kregen nog een soort additionele informatie erbij. Namelijk, we moesten heel erg oppassen voor jongens. Want die wilden dat mooie van jou afpakken. Ja. Maar hoe dat afpakken dan precies in zijn werk ging en waar dat mooie dan precies zat, dat bleef eigenlijk in nevelen gehuld. Want ik weet nog dat ik dacht, er waren ook meisjes die hadden slagtanden en een hazenlip en zo. Dat je denkt, maar waar zit dat mooie dan? Snap je? Ja, dus het was hele verwarrende informatie was het. Met als gevolg dat wij meisjes een beetje schichtig ons eigenlijk door dat leven verdedigend wat we niet van, waar we niet wisten hoe we, weet je, uit de buurt van jongens bleven. Dat was natuurlijk ook precies de bedoeling. Ik weet nog dat ik was een jaar of, nou, ik denk een jaar of 12, 13 zal ik geweest. En dat het bij jou ook allemaal een beetje begint te rommelen en zo. En toen waren wij, ik was al met een vriendinnetje, waren wij te vinden in het plaatselijke zwembad. Het openluchtzwembad. Vroeger had je nog van die openluchtzwembad, weet je dat nog? Met van die betonnen platen eromheen waar je je tenen aan stoten. En met van die verbleekte blauwe badhokjes eromheen. Met van die verroeste prullenbakjes met haren en pleisters. Weet je dat nog? Die zijn nu allemaal wegbezuinigd. Terwijl je denkt, wat kan het helemaal gekost hebben? Maar goed, dat is er niet meer. Maar wij hadden daar een knipkaart van. Wij waren daar de hele zomer te vinden. En op
woensdagmiddag en zo. Want in dat zwembad kon je namelijk jongens zien. Ja, jongens in volle glorie. Jongens van 16. Nou, als dat geen jongens zijn, in een zwembroek ook nog eens een keer. En niet van die laffe fladderlappen die ze nou allemaal hebben, weet je wel. Zo een stuk Bermuda's. Maar echt van die, van die zwembroekjes, weet je wel. En ik weet nog dat het mij ineens opviel. Want wij lagen daar hele middagen lagen wij te loeren. Zo, met jongens te kijken, weet je. Ja, op onze handdoekje zo. En ik weet, het viel mij in één keer op dat die jongens hadden hier allemaal een streepje haar. Ja, ja. En het ging zo die zwembroek in. Ja. Dat je dacht, waar gaat dat heen? Ja. En wordt dat meer of wordt dat minder? Of wat zit daar überhaupt in die krochten? Want daar zat iets, dat zag je. En dat zat dan weer zo en dan weer zo. Ja. Even kijken. Ja. Ja, maar wij hadden geen flauw idee, jongen. Geen flauw idee. Nee, jongen, pas heel veel later kwam er een keer zo'n ding tevoorschijn dat je dacht, dag. Ja. We wisten dit niet, geen flauw idee, jongen. Nee, jongen. Nee, jongen. En nog veel later stak iemand hem er een keer in dat je dacht, wat was dat? Het was dat? Ja. Maar je kon het niet meer vragen, want dan was hij al naar huis, weet je. Ja. Ja. Ja, ik heb het als heel, ik heb het als heel verwarrend ervaren, die hele... Die hele katholieke opvoeding als heel desoriënterend, zou ik maar zeggen.

0: En dit was Steel for Coin and Glory en, van Ariana Pauze & Wine. Heb ik speciaal gedraaid voor Peter Jansen, die vorige keer geluisterd had. En die kwam terug op een nummer. En dan heb ik even uitgezocht. Dat was toen weliswaar in Duits, en nu is het in het Engels. Maar het heeft wel een beetje dezelfde strekking. Dus graag gedaan. Ik denk wel dat ik meer van dat clubje ga draaien. Het is inmiddels nog een kleine 11 minuten te gaan, luisteraars. En Tij is even met Els het programma voor straks aan het doornemen. Namelijk het programma Ouder. En deze keer een beladen onderwerp. Alzheimer en wat zeg ik nog meer? De dementie in het verkeer. Kan dat samen? En als dat zo is, hoe gaat dat dan? En dat krijgen we straks hopelijk antwoord op. Of in ieder geval wat richtlijnen. En een heel boeiend onderwerp. Helemaal vandaag de dag. Dus, maar goed, er komt straks Tij, die gaat er meer over vertellen. Wij hebben altijd ook nog een item over onze Indonesische medebewoners. En dat heet dan De Stille Kracht. En we gaan daarna luisteren. Wederom Erwin van Lichten met Julia Loco. En met het nummer Bengawan Solo. En daarna komt Nina Bobo. Dus gaan we even lekker genieten.
1: Waar je

medelanders, onze mensen uit Indonesië, met een mooi stukje muziek. En de vaste prik is met het Bengawan Solo, dat Erwin verlichtte. Afkomstig uit Eimond, ik is een oude klasgenoot van me. Behoort nu tot een van de betere gitaristen op dit gebied van Nederland. En misschien wel van Europa, in ieder geval van de Benelux. Wij gaan er straks uit met Niels Zedaken met Lulu, Laughter in the Rain. Dat zal een stukje doorgaan. En dan gaan we ons klaarmaken voor Els en voor Tijen. Met een mooi beladen onderwerp. Rijden met dementie over Alzheimer. Of misschien zeg ik de volgende verkeerd. Zeer de moeite waard. Dat straks om 2:00 gaan we ermee beginnen. Tot de 3:00 het programma Ouder. Dit was Eindloos Eimond. Morgen is het Ruud. En woensdag is het Frank. En donderdag ben ik er weer. En dan vrijdag is Ruud. En dan zaterdag Broodje Hans. En dan zondag. En dan is het weer maandag. En dan gaan we door. We zitten alweer halfwege in mei. Nou, het gaat hartstikke hard. Veel plezier straks. En we gaan eruit met Niels Zedaken en Lulu. Laughter in the Rain. Without

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Op de tweede repatriëringsvlucht van Tenerife naar Eindhoven zitten zo'n 20 bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Rond 5 uur lokale tijd zal het vliegtuig naar Nederland gaan. Gisteren was de eerste vlucht met 8 Nederlandse opvarenden aan boord. Het cruiseschip vertrekt ook vanavond. Over ongeveer 5 dagen zal de Hondius dan aankomen in Rotterdam. De kapitein bedankt in een videoboodschap de bemanning en de passagiers. Hij zegt dat de afgelopen weken ontzettend uitdagend waren. Een maand geleden brak op de Hondius het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn eraan overleden. Een KLM-vlucht van het Spaanse Malaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd na een bommelding. Iemand aan boord bleek Allahu Akbar, er is een bom aan boord, als wifi-naam gekozen te hebben. Dat bevestigt KLM aan regionale omroep NH. De luchtvaartmaatschappij schakelde direct de Spaanse autoriteiten in. Daarop werd het toestel ontruimd en volledig gecontroleerd. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden. Wie de wifi-naam had gekozen is niet bekend en ook is onduidelijk of diegene kan worden vervolgd. In de Filipijnen heeft het Lagerhuis met grote meerderheid gestemd voor afzetting van vicepresident Sara Duterte. Ze wordt verdacht van misbruik van staatsgelden en ze dreigt de president Marcos te laten vermoorden. In het parlement zitten vooral bondgenoten van de president. Vorig jaar werd Duterte door het Lagerhuis in staat van beschuldiging gesteld, maar het Hoge Rechtshof besloot dat ze niet zou worden berecht. Sara Duterte is de dochter van oud-president Rodrigo Duterte. In zijn eerste toespraak na de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour heeft de Britse premier Starmer verantwoordelijkheid genomen voor het verlies. De positie van Starmer hing verschillende keren aan de zijden draad, maar hij haalde nog eens dat hij niet opstapt. En hij haalde fel uit naar partijleider Nigel Farage van Reform UK. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
5: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
6: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
7: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
8: Lubbers wonen en slapen.
9: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
10: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimon 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Ouder, een programma met Els en Pim. Over alle facetten van, over en rond ouder worden. Met Els en Pim.

0: En met Mr. Sandman, luisteraars, zijn wij het programma Ouderen begonnen. Hartelijk welkom. En in de studio Tije, die is eens per maand onze vaste gast. En daarnaast zit Els. Els, helemaal hersteld. Maar ze is een beetje bleekjes, een beetje piepsies. Ja, één oog zit nog dicht en je andere had hem in verband. En dan heb je hem met tellen. Maar goed, ze is er. Hartelijk welkom.
1: Mijn oor doet het nog niet.
0: Wat zeg je?
1: Mijn oor doet het nog niet.
0: Je oor doet het nog niet?
1: Hoor je me wel?
2: Doet de microfoon het wel?
0: Ja, jij komt keihard binnen, maar dat...
2: Ja, oh, nou, mooi.
0: Ja. Nog eens?
3: Nou, nee hoor, ik hoor hem niet.
0: Jawel.
1: Hoor je hem wel?
0: Nog eens?
3: Hallo.
0: Ja, ik hoor je.
3: Nou, dan ben ik er.
0: Heel gek.
2: En ik ben er ook.
0: Ja, nou, we zijn er allemaal.
2: Goedemiddag.
3: goedemiddag, luisteraars.
0: Het hele zootje moet ik omhoog schuiven. Ja, goedemiddag. Tije, welkom. Het was vorige week ging eventjes niet door vanwege ziekte van Els.
3: En die week ben je nou alweer ziek, zei Tije. Ja, ik kan er even niks aan doen.
0: Maar het onderwerp wat we eigenlijk vorige week zouden gaan bespreken... dat is gelukkig morgen actueel in de stut.
2: Ja,
0: en dus Els, waar gaat het eigenlijk over?
3: Ja, het is morgen 12 mei en het gaat over dementie en verkeer. En Tije weet daar alles van en er wordt ook een agent uitgenodigd, maar daar gaat Tije zo ons alles over vertellen. Want dementie en deelnemen aan het verkeer, bijvoorbeeld met een auto of brommer, ja, dat gaat moeilijk samen. En wanneer mag het niet en wanneer mag je dan nog wel? Dus we gaan u dat allemaal vertellen, luisteraars.
0: Ja, en mochten er... Oh ja, nee, de telefoon is even buiten werking. Ik wil voorstellen van als er vragen zijn, laat even weten. Maar dat we zijn wel wat vragen binnengekomen, dus geen paniek.
3: Anders kan het via de mail, hè?
0: Ja, maar dat duurt dan weer even langer, denk ik.
3: Ja, dat is het.
2: En als mensen nog steeds vragen hebben na vanmiddag, zou ik zeggen, kom morgen naar het Trefpunt.
0: Bijvoorbeeld?
3: Ja. Nou, ja, zeker.
2: 12 mei, in de stut. En we beginnen om 7:30. En je mag binnenkomen om 7:00. Kijk op koffie.
3: Ja. En niet geheel onbelangrijk. Het is de laatste voor de zomerstop, hè?
2: Ja, het is het laatste Trefpunt van dit voorjaar.
3: En dan wordt het weer opgepikt in september, hè?
2: Wordt het weer opgepikt in september. En dit is nu al, denk ik, de derde keer dat we dit onderwerp hebben. We laten het om de 2 jaar terugkomen. Mm-hmm. Omdat het toch wel een belangrijk onderwerp is... waar wij merken dat mensen daar veel vragen over hebben. Dementie en verkeer. En dan vooral dementie en autorijden.
0: Ja.
3: Want kan iemand met dementie nog veilig blijven rijden?
2: Nou ja, dat is dus de vraag. Als je het aan de politieman die morgen komt vraagt... dan zegt hij van... lijkt mij niet verstandig, zegt hij dan. Ja. Zeg ik van... nou, heb je wat voorbeelden? Nou, dan heeft hij een hele trits voorbeelden... van dat het toch erg misgegaan is. En... mijn ervaring is dat autorijden op zich niet het probleem is. Heel veel mensen rijden, die op leeftijd zijn, die rijden al jarenlang. Dus het bedienen van het apparaat, zeker als je op een gegeven moment overgestapt bent op een automaat, dat gaat nog wel. Maar mensen worden trager. Ze kunnen minder goed situaties inschatten. Als er iets gebeurt wat ze niet verwachten, dan is het lastig om daarin te handelen. Het is door de dementie een probleem om de aandacht lang ergens op gericht te houden. En dat maakt dat mensen die een dementie hebben, ongeschikt zijn eigenlijk om aan het verkeer deel te nemen.
3: Ja, duidelijk, Tije, maar het is natuurlijk wel lastig, want... de mensen met dementie hebben het misschien zelf niet in de gaten. En voor de mensen eromheen is het weer lastig om te zeggen... zou je nou nog wel in de auto gaan? Wat dan te doen?
2: Ja, dat is zeker lastig. Want je hoort heel vaak dat... het zijn vooral mannen, Pim.
0: Ja.
2: Dat als de omgeving zegt van... joh, pap...
0: Fijne man.
2: Ja, pap, het lijkt mij niet verstandig om te blijven rijden. De auto moet maar aan de kant. Ja, dat is toch een hele ingreep in het leven.
3: Ja.
2: En voor heel veel echtparen is de auto toch wel...
3: vrijheid.
2: Vrijheid en zelfstandigheid.
3: Ja.
2: Dus als je die wegneemt, dan neem je nog wel wat weg.
3: Maar stel dat je het zelf niet ziet. Tijen, je mantelzorger zegt, ik denk dat je beter niet meer in de auto kan gaan.
2: Ja.
3: En je zegt zelf, maar dat kan ik nog makkelijk.
2: Ja.
3: Wat dan te doen? Is er een test? Kun je je dan laten testen?
2: Nou, dat is een formele weg. En dat is eigenlijk dat je het moet laten weten aan het CBR. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.
0: Dan zijn we al een stapje verder.
2: Eigenlijk als je iets gaat mankeren waardoor je rijvaardigheid beïnvloed wordt. En dat hoeft dus niet alleen te zijn dat je een dementie aan het krijgen bent. Maar bijvoorbeeld ook als je ogen ineens slechter worden. Dan is het verstandig om dat te melden bij het CBR. En dat doe je door een gezondheidsverklaring in te vullen.
0: Nu heb je het over dat punt van dat je dingen moet gaan melden bij het CBR.
2: Ja.
0: Mij is onlangs verteld dat als je last hebt van apneu en je slaapt met zo'n dekap of weet zo'n apparaat, dan moet je dat ook melden.
2: Als dat invloed heeft op je functioneren overdag, moet je dat melden. Ja.
0: In die zin van dat heeft eventjes niet met dit onderwerp te maken, maar met het melden bij het CBR. Dat is als je rijbewijs gaat verlengen.
2: Ja.
0: En je bent dan 60 plus?
2: 75 plus. Dan moet je sowieso een gezondheidsverklaring invullen.
0: Nee, maar nu bij 60 plus of 65 plus.
2: Ja.
0: Dan moet je ook invullen als je apneu hebt.
2: Ja.
0: En je slaapt met zo'n apparaat. Dan moet je dat melden, anders dan ben je dus niet verzekerd.
2: Ja.
0: En dan krijg je een verlenging van een jaar.
2: Ook nog. Kan je nagaan.
0: Ja.
2: Ja. Maar het is dus niet alleen bij dementie. Maar ook precies, als je TIA's gehad hebt. Als je een kleine beroerte gehad hebt. Als je last hebt van de ziekte van Parkinson. Dat moet je allemaal melden.
0: Ja, dat is wel
3: wat. En kun je die gezondheidsverklaring via internet invullen?
2: Ja, je kan het op papier doen. Dan moet je hem bestellen. En je kan het doen via de website van CBR. Het is niet gratis. Het kost iets meer dan €46. Maar het is wel belangrijk. En dan kijkt het CBR, die kijkt naar je gezondheidsverklaring en die beoordeelt of er aanvullend onderzoek nodig is.
3: Ja, en al die kosten die je dan eventueel moet maken, dat is voor eigen rekening.
2: Dat is allemaal voor eigen rekening. Kijk, en dit is de formele weg. De informele weg. Hè, dus stel dat je iemand hebt in je omgeving of je bent zelf aan het twijfelen. Dan kun je ook op internet de rijbewust-test doen.
0: Oh.
2: Dat is vrijblijvend in die zin, je doet het voor jezelf. En wat daaruit komt, dat moet je natuurlijk wel serieus nemen, maar het heeft niet direct consequenties. De gezondheidsverklaring is een eigen verklaring en die moet je naar waarheid invullen.
3: Ja. Ja.
2: En dat zal ook een vraag zijn aan de politieman. Wat nou als je dat niet naar waarheid invult? Ja, dan ben je dus goed, de sjors. Want eigenlijk is de misdrijf.
0: Ja, dat is dan ook nog theoretisch. Want je kan op dit moment niks mankeren. En over een half jaar...
2: Ja, maar je moet het invullen naar de werkelijkheid van het moment van het invullen.
0: Ja, maar ik bedoel, je kan het wat manipuleren.
2: Je kan niet in de toekomst kijken.
0: Nee.
2: Maar de rijbewust-test, die doe je voor jezelf. En daar komt uit voort of er een risico is op veilig rijden.
3: Ja, dan maak je eigenlijk een risicoanalyse.
2: Maak je een soort risicoanalyse.
3: Ja,
2: en die doe je dus voor jezelf.
3: Ja.
2: Heb je dus een familielid of iemand die je kent en je twijfelt aan de vaardigheid om te rijden, dan kun je samen de rijbewust-test invullen. En als daar dan uitkomt dat er wel degelijk een risico is, dan kan je dat gebruiken om iemand ertoe aan te zetten om een gezondheidsverklaring op te sturen.
0: Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Maar even terug naar het begin. Want je zegt vrij makkelijk van dat is iemand die zou dan moeten zeggen van, hey pa, zou je niet eventjes zo'n test doen? Of wat denk je er zelf van? Dan denk ik dat 90% zegt van, ik maak hier niks.
2: Nee.
0: En dan moet je dus als kind of als bekende of weet ik wat, moet je dus proberen iemand te overtuigen. Doe het nou wel, want dat gaat niet goed.
2: Ja, nee, je kan dan zeggen van...
0: Een ander voorbeeld. Stel, je hebt een echtpaar en hij is lichtelijk dementerende. En zij is slechthorend. En die moet regelmatig naar een een arts om de boel in de orde na te laten kijken. Nou, hij denkt van, dat rijden zie ik niet meer zitten. Dan zegt zij van, nou ja, dat is maar een klein stukje. Dan zegt bijvoorbeeld die zoon of dochter, die zegt, maar het is geen goed idee, want hij wordt duizelig en maar het is maar een klein stukje. Dus, met andere woorden, er wordt gewoon 200, 300 meter wordt er gereden met die auto. Ja. En dan, je kan niet zeggen, ik haal die sleutels weg. Je kan niet zeggen, van, dat moet je niet doen, het is levensgevaarlijk. Je kan zeggen, het is de verzekering. Ja, maar zo'n klein stukje, er gebeurt niks.
3: Ja, dat is wel interessant. Nou, want die politieagent die zal wel voorbeelden hebben uit de
2: praktijk. Ja, die heeft voorbeelden. Kijk, en het probleem is dat als jij aan het verkeer gaat deelnemen. Kijk, als je aan het verkeer gaat deelnemen en je hebt geen rijbewijs meer, ook al is het een klein stukje, dat is een misdrijf.
0: Ja, maar hij heeft alles nog.
2: Hij heeft nog een rijbewijs. Maar hij is eigenlijk niet geschikt om te rijden.
0: Hij is goedgekeurd, alleen het punt was... ik ken hem maar vrij goed. maar het punt was...
2: Dat snap ik al.
0: nee, maar hij wilde eigenlijk niet meer rijden. Dus hij hoopte gewoon dat hij afgekeurd werd op zijn ogen.
2: Ja.
0: Nou, en wat je raadt al, wordt hij goedgekeurd? Hij was er ziek van. Hij had het liefst gewoon gehoord, ik ben afgekeurd.
2: Ja.
0: Maar nee, hij ziet nog te goed. Dus ja, hij mag gewoon nog blijven rijden.
2: Ja, nou, als hij nog mag blijven rijden... He? Als hij nog een geldig rijbewijs heeft, hij heeft het netjes gemeld, hij is getest en hij is goedgekeurd, dan mag hij in wezen rijden.
0: Ja.
2: Dat heeft geen consequenties.
0: Maar is dat verstandig? Ja,
2: als hij onzeker is en zijn omgeving zegt dat hij niet meer goed rijdt, dan is het niet verstandig om aan het verkeer deel te nemen. Ook al is het voor 300 meter.
0: Ja.
2: Dan moet je dus andere oplossingen zien te vinden. He, misschien is er iemand anders die ze even kan brengen. Moet je wat verder weg. Dan kan je ook naar het WMO-loket van de gemeente gaan. En een vervoers...
0: Met busje.
2: Ja.
3: Vrijwilligersvervoer.
2: Vrijwilligersvervoer. Ja, dan kom je daar toe over.
0: Ja.
3: Maar dan moet je even je mind zetten.
2: Ja.
0: Nou ja, ook dat. En heb ik weer andere voorbeelden. Ja. Die kunnen bellen. Dat is in het begin prima bevallen.
2: Ja.
0: Maar die worden ook ouder. Dus die denken van, nou, om 2:30 wil ik in Heemskerk zijn. Voor de verjaardag van mijn kleinkind.
2: Ja.
0: En dan is het 2:50 is nog steeds die taxi er niet. En dan gaan ze bellen en dan is het druk. Wij zullen dat misschien wel beseffen van het kunnen. Toen was ik druk. Ze komen als het op de. Tussen die tijd voor 10 minuten ervoor of 10 minuten daarna. Ja. Maar die oudjes, die denken daar niet aan. Die denken, ik heb toch een taxi besteld.
3: Ja, dat gebeurt wel regelmatig, Pim, dat weet ik.
0: Ja.
3: Vanuit het ziekenhuis. Maar ik denk dat het dan handig is om je te melden bij het vrijwilligersvervoer. Want ik denk dat je daar toch dan qua tijd even meer van op aan kan. Maar nog even over die rijbewusttest.
2: Ja.
3: Die kun je dan vinden op www.rijbewusttest.nl. Dan kun je hem zelf doen, hè,
2: Thea? Ja.
3: Ja.
2: Ja.
0: Zal ik even een stukje leuke muziek doen?
3: Ja,
0: doen
3: naar het eerste.
2: Dit is een mooi moment om even een muziekje te
3: doen. Over de alternatieven.
0: Ja, en maar het leidend voorwerp is nog steeds het autootje.
3: Ja.
2: Het autootje, ja.
3: Het autootje.
2: Ja.
4: Nee, daar kan er me nog precies tussendoor. Dat kan niet, dat kan niet.

0: Nou, bij 5 gulden dan?
1: Of vindt u dat nog te duur?
2: Dat waren de 3 jackets. Van heel lang geleden met het autootje. Onze wel bekend.
3: Hij blijft leuk, hè, Pim?
2: Hij blijft leuk.
4: Blijft leuk. Ja.
3: Ja. Nou, dementie heeft invloed op het rijgedrag. Dat is duidelijk. Bijvoorbeeld omdat het moeilijker wordt om overzicht te houden bij het drukke verkeer. Of omdat iemand zich minder goed kan oriënteren. En mensen met lichte dementie kunnen soms nog gewoon rijden. En als de dementie vordert, vaak niet meer. Nou wordt de dementie vaak uitgedrukt met een cijfer. Kun jij daar meer over vertellen, Thijen?
4: Ja, dat hebben de deskundigen, zegt de artsen, die drukken de dementie nog wel eens uit in een CDR-score. Clinical Dementy Rate.
2: Hoe?
4: Ja, dat is Engels, Pim.
2: Ja, ja, ja. Je zei het zo snel.
4: Clinical Dementy Rating. Ja, ja, en dat begint, bij 0. Dus iemand die helemaal normaal functioneert, die heeft een score 0. En dat loopt op tot 3. En dan ben je heel erg...
3: Dat is ernstige vorm.
4: Dat is heel erg, heb je dan de dementie. En bij een rating van 0.5 tot 1 kan het zijn dat je nog wel...
3: Misschien nog...
4: geschikt bent om te rijden. En dat test het CBR door middel van een rijtest. Dus als je die gezondheidsverklaring ingevuld hebt en die heeft het CBR beoordeeld, en dan moet je ook vaak nog naar een specialist en die heeft het CBR advies gegeven. Die geeft dan door, wij denken dat het een CDR 0.5 is bijvoorbeeld.
3: Mm-hmm.
4: Dan roept het CBR je op voor een rijtest. En dan moet je een stukje rijden in je eigen auto.

0: is ongeldig. Het is alleen een klein rijbewijs en alleen voor privégebruik. Dus niet meer maaltijden rondbrengen. Niet meer oudjes die niet meer mogen autorijden naar het ziekenhuis brengen. Nee, alleen privégebruik.
1: Dus met andere woorden, je wordt eigenlijk beperkt in je bewegingsvrijheid.
0: Ja, nou, jij wordt niet beperkt in je eigen bewegingsvrijheid, maar je mag niet meer rijden voor een ander.
1: Ja, nou ja, maar goed, het is alleen voor met je vrouw of wat er met
0: z'n tweetjes. Ja, je mag naar de winkel, je mag naar de kerk, ja. Je mag naar een Alzheimer trefpunt. Dat mag allemaal wel. Maar maaltijden rondbrengen, dat mag niet meer.
1: Nee. Ik snap het wel.
2: Nou en dan?
0: Ja.
2: Sorry.
0: Nou ja, misschien, wat veel mensen vragen dan van waar zit dan de scheiding?
2: De grens, ja.
0: Dus de grens. Dat ligt er ongeveer aan dat iemand met een rating van 2, die is niet meer zelfstandig. Dus die heeft hulp en begeleiding nodig bij dingen. Iemand met 1, een CDR 1, die kan nog wel veel dingen zelf, maar heeft er moeite mee. Maar die heeft dan vaak nog al wel de diagnose dementie gekregen.
1: Maar dan is die mars tussen 1 en 1,5, dus die halve punt,
0: ja.
1: Die is vrij breed.
0: Ja. Nou ja, vrij breed.
2: Belangrijk.
0: Ik denk dat iemand met een CDR1... die wordt nog opgeroepen voor een rijtest.
1: Ja.
0: Maar je moet je bedenken dat de helft van de mensen die opgaat voor een rijtest, die slagen niet.
1: Ondanks dat ze die rating hebben.
0: Ja, met die rating. Dus die,
1: die
0: hebben een rating van bijvoorbeeld 1. Ja, en die doen een rijtest. En de helft van de mensen die een rijtest doen, ja, die zakt daarvoor. En dat heeft gelijk consequenties, want op het moment dat je zakt, nee, dan is je rijbewijs gelijk ongeldig.
1: Oh.
2: Zo, ja.
1: Dat is nogal wat.
0: Ja, dat is zeker wat.
2: Ja, dat is nogal wat.
0: Ja, ja.
2: Ja, en dan moet je toch gaan denken aan een alternatief, hè?
0: Ja.
2: Want als het rijbewijs in verband met dementie niet meer geldig is, dan is een brommobiel of een brommer, waarvoor je een AM-rijbewijs nodig hebt, ook geen alternatief meer.
0: Nee, want wat ik zo straks ook al uitgelegd heb, vaak het bedienen van het apparaat is niet zozeer het probleem, maar deelnemen aan het verkeer. En of je nou met een auto deelneemt aan het verkeer, of met een of met een brommobiel. Of een brommer. Of een scooter. Dat maakt niet zoveel uit.
2: Een brommobiel is toch een 45 kilometer.
0: Zo'n 45 kilometer autootje.
2: Ja. Oh ja.
0: Dat is dan ook niet meer veilig.
2: Nee.
1: Maar als je nou, ik ga even weer terug naar het begin. Als je nou met je auto, waar je er jaren in rijdt.
0: Ja.
1: Die kun je besturen met je ogen dicht. Je weet hoe je schakelt, je weet de richting wijzen, je weet alles. Dat is automatisme.
0: Ja.
1: Dat gaat niet weg.
0: Nee.
1: En dan word je toch eigenlijk op een gegeven moment beoordeeld van, ja, luister Pim, het gaat niet meer.
0: Nee, maar dat is niet dat je dat apparaat niet kan bedienen.
1: Nee, snap ik. Nee, maar dat moet er wel doordringen.
0: Ja, het is erom dat je niet meer veilig in het verkeer bent.
1: Ja, maar als ik dat vind, dan is het niet meer veilig. Ik doe alles, ik ken die auto's, ik weet hoe ik moet remmen, ik weet hoe ik moet schakelen.
2: Dat vind ik juist het moeilijke. Ja, als je zelf vindt dat je nog kan.
0: Ja, dat is het probleem. Dat is ook de vraag die wij stellen aan de politieman die morgen komt.
2: Ja, die zal.
0: Wat ze dan tegenkomen. Nou, zegt hij bijvoorbeeld, wij rijden over de A9. En dan hebben we ineens een auto die 65 rijdt.
1: Nou, dat is een goed voorbeeld. Dat kom je regelmatig voor.
0: Ja.
1: Tegen.
0: Of een auto die niet mooi midden op de baan rijdt, maar die een beetje aan het zwabberen is. Ja. En ja, dat soort auto's, die zetten ze dan aan de kant. En dan beoordelen ze ter plekke hoe de gesteldheid is van die, betreffende persoon.
1: Maar weet hij dan ook, de gast die jij morgen hebt, hoe vaak komt dat voor? Dat zijn toch allemaal toevalstreffers?
0: Nou, dat komt nog redelijk wat voor. Ja, ik zou zeggen, kom morgen, mag je die vraag stellen. Dan Ja, dan zal hij aangeven hoe vaak hij dat

0: tegenkomt. Ja. Dat ze komen dat regelmatig tegen.
1: Ja.
0: Ja. Ja. De hele erge incidenten die leiden tot ongevallen, gelukkig niet zo vaak. Maar hij heeft verschillende voorbeelden dat het ook grandioos misgegaan is.
1: Ja. Het blijft een hele zware materie, hoor. Het is vooral voor... kijk, wij kunnen als gezonde mensen wel constateren van... joh, ik zou het niet meer doen. Ik zou het niet meer doen. En ik denk van, ja, dat bepaal jij eventjes niet.
0: Weet je wat het is, Pim? Dementie is überhaupt een hele vervelende diagnose.
1: Ja.
0: Iets aan je hersenen gaan mankeren... waardoor je je vaardigheden kwijtraakt... Je gaat veranderen, hè, want dat hoor je van de omgeving. Van hij is helemaal veranderd, hè, of zij is helemaal veranderd, het karakter verandert. Allemaal dingen die in het verleden vanzelfsprekend waren, die zijn niet meer vanzelfsprekend. Dat is een hele vervelend ziektebeeld.
1: Ja. Ja.
0: Onder de vaardigheden die je kwijtraakt, is ook een vaardigheid van het bedienen van apparaten. En het probleem met een auto is, als je daar een ongeval mee veroorzaakt, hè, dus met een gewone auto, maar bijvoorbeeld ook met een 45 kilometer autootje of met een scooter, de kans dat iemand anders daar letsel door oploopt, is natuurlijk redelijk aanwezig.
1: Ja.
0: Daarom zeggen we ook, met een gewone fiets of misschien een aangepaste elektrische fiets deelnemen aan het verkeer. Nou, dat gaat misschien nog wel. En de kans dat je daar iemand ernstig mee verwondt, is kleiner dan wanneer je dat met een auto doet. En dat is ook de reden dat ze voor auto's de eisen toch danig hoog opgeschroefd hebben. En dat ze daar geen risico in willen lopen.
1: Nee, nou ja, dat,
0: terecht.
1: Ja,
0: dat, terecht.
1: Precies, dat is terecht. Ook terecht. Maar het feit, ja, maar ik kom niet tot het punt van het moment van. Stel, een ander, een echtpaar. Die hoeft niet eens zo oud te zijn.
0: Nee.
1: Waarbij van zijn kant zit dementie in de familie.
0: Ja.
1: En zijn vrouw, ze hebben geen kinderen. Zijn vrouw die vindt dat hij af en toe een beetje raar doet.
0: Ja.
1: En dan is het, dat kan. En die blijft, die zeg maar van Sjaak, dat moet je niet doen.
2: Sjaak zegt, zij zit maar te zeuren.
1: En Sjaak, maar die gaat op een gegeven moment gaat die geloven aan datgene wat zij zegt. Dus als ik met hem praat,
0: ja,
1: dan normaal gesprek. Maar dan krijg je de andere kant te horen, vraag is nu wel je vergeten wat je gezegd hebt.
0: Ja.
1: En dan denk ik, ja, dus hij is dementerende. Ja, ik zeg, dat weet ik niet.
0: Nee.
1: Of die dementerend is. En Sjaak die reageert overal normaal op.
0: Ja, in jouw ogen.
1: Hè? In mijn ogen, ja.
0: Ja, en iemand... daar zou je ook iemand... dus daar zou je er ook iemand bij moeten betrekken... die meneer op afstand ook wel kent... en of die de vraag kan beantwoorden. Ja, van,
1: hij is een beetje warrig.
0: Nou ja, en als hij dat in het verleden niet was... en dan moet je kijken van waar die warrigheid uit bestaat... en als er aanwijzingen zijn dat zijn hersenen minder goed gaan functioneren... dan is het verstandig om daarnaar te laten kijken.
1: Ja, maar ik denk dat die warrigheid ontstaat... omdat hij constant door zijn omgeving, in dit geval zijn vrouw... gecorrigeerd wordt.
0: Ja, maar iemand die helemaal 100% gezond is met zijn hersenen... ja, die zegt op een gegeven moment tegen zijn vrouw... nou moet je even je kop houden.
1: Ja, nou, dan zie je wel, je bent dement. Dat heb jij nooit gezegd?
0: Nee, nee, maar je moet je afvragen of diegene nog 100% normaal reageert. En als er angst is, als er angst is dat er sprake is van een beginnende dementie... is maar één advies en dat is later naar kijken. Ja. Dus je kan naar een specialist gaan en het laten onderzoeken. En als die specialist zegt van, nou, hij is weliswaar op leeftijd... maar zijn hersenen doen het nog goed. Nou, dan is dat in elk geval vastgesteld.
1: Ja, en dan ga je naar huis, word je met een halfje naar huis gestuurd. Half puntje.
0: Nou, met een half...
1: Dat
0: is
1: een mazzel.
0: Nee, ja, met een CDR half. Ja. Dat is wat ze dan noemen een MCI. Dat is een minimale minimale problematisch functioneren van de hersenen. Ja.
2: Ja, dan
0: he, maar dan is het nog geen echte dementie.
1: Nee.
0: He, want je moet aan bepaalde criteria voldoen. Wil je de diagnose dementie mogen stellen?
1: Ja. Ik snap je ook wel, om, maar ik moet het vragen. Omdat...
0: Nee, maar jij je bent nog een boodschap gestuurd, begrijp ik.
1: Nou, nee hoor. Nee. Maar ik, er zijn dingen die moet ik gewoon vragen om het. Dat moet herkenbaar blijven.
0: Ja.
1: Het moet ook gaan leven dat mensen weten waarover het gaat.
0: Dus het heeft twee kanten. Als het gaat om het autorijden. Hè? En iemand wordt onzeker met het autorijden. Moet je altijd erachter zien te komen van waarom wordt iemand onzeker. Hè, kan hij het niet meer overzien? Weet hij de weg niet meer? Hè, want als je en het probleem hebt dat je niet helemaal de weg weet. En je vindt het verkeer veel te druk. En je houdt niet van onverwachte omstandigheden. Hè? Ineens een auto die voor je invoegt. Hè, wat dat betreft is het verkeer hier in de Randstad redelijk hectisch.
2: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Ja, daar hoef je echt niet dement voor te zijn. Want
0: daar hoef je niet dement voor te zijn.
1: Nee. Het is sowieso een drama.
0: Nee. Ja. Nee. Ja. Ja, en dan moet je kijken van... Nou ja, is dat iets wat hoort bij je leeftijd? Of zijn er toch tekenen dat je hersenen minder goed gaan functioneren?
2: Ja. Nou,
0: en, kijk, en de hele teneur van morgens ook. Neem het serieus. Als er daadwerkelijk aanwijzingen zijn dat er iets aan de hand is. Neem niet zelf besluit, maar laat dat over aan de deskundigen die daarvoor doorgeleerd hebben. En dat doe je via het CBR.
1: Nu zeg je morgen, maar wil je alsjeblieft nog één keer vertellen waar het morgen is?
0: Ja, het is dus een Alzheimer-trefpunt, een Alzheimer-café. Dat is een informatie waar informatie gegeven wordt over dementie en de gevolgen van dementie. En het thema is morgen dementie en verkeer. We hebben een presentatie met alle formele regels. En iemand van de politie is aanwezig om de voorbeelden aan te dragen. Het is morgenavond, 12 mei. Inloop vanaf 1900 uur. En het programma begint om 19:30. En het is in ontmoetingscentrum De Stut. Maastraat nummer 3 in Heemskerk.
1: En het is niet alleen bestemd voor mensen uit Heemskerk. Het is
0: hele Eimond. Ja.
1: En,
0: aanmelden is niet nodig. Toegang is gratis. Inclusief de kop koffie.
1: Nou, dat moet toch een reden zijn om even heen te gaan.
0: Ja.
1: Ik wil het even kijken. Ja, eerst even een klein stukje muziek erin gooien.

0: En dit was volgens mij Joe Dessin met Als ik niet meer besta. Et tu ne existe pas. Nee, luister, we zijn nog steeds gezellig in gesprek met Thijen. En ja, tijdens dit nummer kwam er een aantal voorbeelden naar boven. Omdat we ja, het toch. Ik heb het gevoel dat we nog steeds niet het. En dat is ook bijna onmogelijk tot de kern gekomen zijn. Het zijn een hele hoop opeenstapelingen van voorbeelden en wat en wel en niet. Maar het echte gevoel, en dat kan aan mij liggen, het echte gevoel dat als je tegen iemand moet zeggen van je komt die auto niet meer in. Het laatste wat we het over hadden is van ja, dat heeft een tijdje zelf meegemaakt met een man. En die een dure auto, dat mag hem niet hebben, die mocht niet meer rijden. En die is dus gewoon heel vaak in zijn auto gaan zitten. Liet de motor verdraaien, maar is niet gaan rijden. Nee. Nou, dan denk ik maar, dan is daarvoor nog een stapje geweest waardoor hij dat gaat doen.
1: Ja, nou kijk. Als je een dementie krijgt, als je die ziekte krijgt, maar ook iets anders, dan is het voortdurend afscheid nemen van dingen die je gewend was te doen en niet meer kunt.
0: Ja.
1: En dat doet pijn.
0: Ja, ja.
1: En dat is voor een aantal mensen is afscheid nemen van de auto en niet meer autorijden, dat is erg pijnlijk.
0: Ja,
1: want voor een heleboel mensen, en vooral mannen zijn dat... Is de auto toch een belangrijk onderdeel van hun leven.
0: Ja.
2: Ja.
1: En maar... dat is niet alleen dat het een apparaat is... waarmee je je zelfstandigheid hebt. Hè, dus dat je overal naartoe kan. Maar het is ook gewoon... mannen houden van hun auto.
0: Ja.
2: Ja.
1: He, en als je daar niet meer en als je daar niet meer in mag rijden, dan doet dat uitermate uitermate veel pijn.
2: Ja, ik ga inbreken. Vrouwen houden ook van hun auto, hè?
0: Ja.
1: Oh, je houdt ook van jouw auto.
2: Het alleen maar over mannen. Schei eens uit, want heel veel vrouwen rijden ook, hè?
1: Ja, vrouwen rijden ook,
2: ja,
1: maar
2: dat is precies hetzelfde.
1: Het zijn meestal mannen die ik tegenkom die zoals de Engelsen dan zeggen, petrolheads.
2: Ja, dat kan wel, Thijen, maar het is hetzelfde verhaal geldt voor vrouwen.
1: Ja, voor vrouwen ook, ja. Het is uitermate belangrijk voor je zelfstandigheid.
2: Ja, precies.
1: Hè, wat als jij niet meer mag autorijden, Els?
2: Ja, nou, daar
1: kom jij dan wel hier naar de studio?
2: Ja. Ja, ik wel, maar ik bedoel, jullie hebben het steeds maar over mannen, maar dat is natuurlijk eigenlijk een beetje... discrimineren.
1: Oh, sorry.
2: Ja, inderdaad. Ja. Nou, dat is wel terecht.
0: Nou, procentueel, Els, dan zijn het meer mannen als vrouwen. Laten
2: nou, dat
0: zijn.
2: Weet ik niet. Nee, dat weet ik niet, Pim. Elke vrouw rijdt toch ook in de auto?
0: Nee, hoor.
2: Nou,
0: ook niet elke man rijdt in de auto.
2: Nou, ook niet elke man. Nee. Maar goed, dat is misschien weer een hele andere discussie, hè?
0: Nee.
2: Ja, ik vind van wel.
1: Nou, maar ik heb als, een goed als, voorbeeld, als,
2: want
1: als,
2: ik heb een buurman en die heeft zelf gezegd... het wordt nu tijd om uit die auto te gaan. Ik geef hem aan mijn kleinzoon. Het is klaar, want het voelt niet meer goed.
0: Prima,
2: nou, dat gebeurt toch ook? Dat,
0: ja, dat
2: is
0: gebeurt
2: ook,
0: hartstikke stoer. Nou, dat is eigenlijk nog het beste wat je dan kan doen.
2: Ja, denk het wel.
0: Ja,
1: ja.
0: En er zijn natuurlijk genoeg vrouwen die zo eigenwijs zijn... en er gewoon doorrijden.
1: Ja. Ja.
2: Gaat hij weer? Ja, maar er zijn ook genoeg vrouwen die zeggen... nou, het voelt niet meer goed.
0: Tuurlijk.
2: Ik stop ermee.
0: Tuurlijk.
1: Ja, of wat ik ook wel tegenkom... dan mag de man niet meer rijden. En dan heeft de vrouw... die heeft jarenlang niet gereden... en dan nemen ze weer lessen. Want dan moet de vrouw die moet ineens rijden.
0: Ja.
2: Nou, ik kan niet tegen jullie op. Nee, dat is natuurlijk... Pim, draai eens een muziekje, want ik moet even wat zeggen.
0: Dan doe je maar na de uitzending.
1: Het is zo. Hè? Dus als de auto heel belangrijk is voor je zelfstandigheid...
2: Ja, niet voor de man of de...
1: Nee, en dat maakt helemaal niet uit wie dat is.
2: Precies, dat is eigenlijk...
1: Het maakt helemaal niet uit wie dat is. En die auto die wordt van je afgepakt...
2: Ja, dat is
1: dan heeft dat heel veel consequenties voor de kwaliteit van je leven.
2: Ja, maar dan. Ja. Dan heb je een alternatief. Dan kan je op een elektrische fiets, dat mag dan wel. Nou, dat vind ik ook best gevaarlijk, Thijen. Want die dingen gaan hartstikke hard. Nou kan je hem laten begrenzen, geloof ik.
1: Ja, je kan hem laten begrenzen. Je kan naar de fietsenmaker gaan en zeggen van... nou, wil je hem terugzetten op 15 kilometer per uur.
2: Anders gaat hij 25 of 30?
1: Normaal is 25.
2: Ja.
1: Ja, normaal is 25.
0: 15 kilometer val je om.
2: Nou,
1: dat is niet waar, man.
0: Nou, ja, dan kom je niet vooruit.
2: 18 dan, maar goed.
1: 18, ja. 18. Je kan hem laten begrenzen. En dat is... kijk, dat is minder gevaarlijk voor je medeweggebruikers. Dus als je daar, als je met de fiets valt, ja, dan heb je er over het algemeen zelf heel veel schade van.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
2: Maar ja, je kan ook iemand anders natuurlijk aanrijden. Ja, nou, het blijft gewoon gevaarlijk, hè, met dementie en het verkeer. Hoe dan ook.
1: Het is überhaupt is het een risico. Ja. Het is überhaupt een risico. Ook wandelen kan een...
2: oversteken.
1: Ook wandelen kan, kan een risico inhouden. Als je niet goed uitkijkt en je loopt zo de straat op.
2: Ja, precies.
1: Dus dan kan je gegrepen worden.
2: En morgenavond in de stut, daar komt meneer Bunk. Hè? Dat is die politieagent. Die voorbeelden hebben uit de praktijk.
1: Ja,
2: en dat is natuurlijk...
1: Ja, ik heb het met deze politieman al een paar keer eerder gedaan en heeft mooie voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.
2: Nou, dat lijkt me hartstikke interessant, hè?
1: Ja.
0: Zijn er nog voorbeelden uit de praktijk dat je zegt van voor ons, dat als je dat je iets opvalt, dat je denkt van nou, dat gaat helemaal goed. En dan niet de leeftijdgenoot of zo, maar dat je misschien bij de oudere mensen... je kent ook wel mensen die werken in het bejaardentehuis. Als ze vrijwilligers zijn, dan gaan ze met een man of een vrouw in zo'n karretje, dan gaan ze in zo'n vliegwagen, gaan ze even een rondje lopen.
1: Ja.
0: Maar dan is het voor die mensen is dat natuurlijk heel prettig voor de patiënt, zeg maar. Heel prettig dat ze dus met zo'n karretje door Heemskerk lopen, of door Beverwijk lopen, of door Velsen lopen. En dan is het vaak oude herinneringen ophalen. En nu ben ik gewoon kwijt wat ik wilde zeggen.
1: Ja, ik kon je ook al niet helemaal volgen.
2: Nee, maar het wordt wel spannend.
0: Ik ben kwijt. Ja. Zo gaat het dan.
2: Ja. Ik vind het wel een dingetje voor...
1: Bedoel je dat de auto ook wel gebruikt wordt om tochtjes te maken? En dat mensen er toch nog even uitkomen?
0: Ja, die komt die slag wilde ik maken. Dat je dan...
1: Je kan wel gebruik maken van... van ouderenvervoer, via de WMO of van een valies. Maar je kan moeilijk in een valies gaan zitten en zeggen van nou, doe maar even een rondje Kennemerland.
0: Ja.
1: Nee, dat is, dan ga je ergens naartoe.
0: Ja.
1: Hè? En dat missen. Hè? Dus dat missen mensen dan. Er dus zijn redelijk echtparen die op zondag eventjes in de auto gaan zitten en even een tochtje door de omgeving maken.
0: Ja, ook naar de plekken waar ze toe zijn, waar ze toch hele fijne herinneringen aan hebben.
1: Ja.
0: Dat zie je, dat ben jij, jij herkent dat.
1: Ik herken dat wel. Niet dat ik het doe, maar...
0: dat ik hem ook even van het potje af was.
1: Ja, en wij gebruiken de auto vooral om van A naar B te gaan.
0: Maar het is wel een punt. Nou, ik hoop wel dat het morgen druk wordt.
1: Nou, niet al te druk, maar, mensen die belangstelling hebben, die zijn welkom.
0: Maar ik denk ook...
2: Ik denk ook als je zelf twijfelt of je hebt een familielid waaraan je twijfelt. Nou, ik denk dat het dan hartstikke verstandig is om morgenavond naar het Trefpunt te gaan. Omdat je dan toch wat meer voorbeeldjes uit de praktijk hoort.
1: Je krijgt even de echte regels te horen. Ja. Hè? Dus wat zijn de regels? Hè? Hoe zit het... hoe zit het in de wet in elkaar?
2: Ja,
1: en wat nou als iemand die niet meer mag rijden, toch gaat rijden? Wat voor consequenties heeft dat?
2: Ja, het feit dat je niet meer verzekerd bent op bepaalde momenten, dat is toch hartstikke belangrijk. Dat is goed om te weten. Dus
1: dat zal waarschijnlijk ook aan de orde komen.
2: Ja.
1: Als jij de diagnose dementie gehad hebt. En de specialist heeft gezegd, het is onverstandig dat u deelneemt aan het verkeer. Hè? Dus u mag niet meer auto rijden. Maar het rijbewijs is nog wel geldig. Het is nog niet ingenomen. En je gaat rijden. En je maakt een ongeval. Die vraag die stellen we aan de politie. Ik heb zelf nog nooit gehoord dat de verzekeraar niet uit wil keren. Maar we weten natuurlijk dat verzekeraars die keren het liefst niet uit. Dus in wezen hoeft de verzekering niet uit te keren.
2: Nou, dat is toch wel iets
1: om over na te denken, hoor. He, want je bent toch gaan rijden tegen het advies van een specialist in.
2: Dat zijn dan weer vaak de mannen, hè?
0: Ja, dat zijn alleen maar mannen. Nee, maar dat hoef je dus als patiënt niet te weten.
1: Nou, als de specialist tegen jou gezegd heeft van...
2: het is beter als je niet...
1: U krijgt van mij de diagnose dementie. Ja? En u mag niet meer autorijden. En je doet het toch.
0: Ja.
1: Ja. Kijk, wat je dan in wezen moet doen... is het melden bij het CBR. Hè? Met zo'n gezondheidsverklaring, et cetera, et cetera. En daar rolt dan uit dat het rijbewijs ongeldig is.
0: Ja.
1: En dan is het verstandig om in die tussentijd... niet meer met een auto aan het verkeer deel te nemen.
0: Ja. En dan ga je boodschappen doen. Je hebt geen auto. Ik vind dat
1: schuur... Dan ga je boodschappen doen op de fiets.
0: Het schuurt tegen elkaar aan. Ja, je gaat boodschappen doen en dan...
1: Of je laat je vrouw rijden.
0: Oké, je gaat een bakkie doen ergens.
1: Hè?
0: Je gaat een bakkie doen.
1: Ja, maar je laat je vrouw rijden.
0: Nee, je gaat alleen een bakkie doen. Ja. Je gaat ergens heen naar de DK in Heemskerk. Dan kan je koffie drinken.
2: Lekker
0: broodje. En dan stap je op en dan ga je er van tussen. En dan komt iemand een graden en die zegt... Hey, ho, meneer. We denken van even afrekenen.
1: Ja.
0: Ik zou denken, dat heb ik al lang gedaan. Als ik misschien dementerend zou zijn.
1: Ja.
0: En dan wordt er gezegd, nee, ik heb wel afgerekend. Dus dan zou je nog de grootste herrie krijgen.
1: Ja.
0: Nou, hetzelfde met je auto ook. Ik ben helemaal niet dement. Hoe kom je erbij?
1: Ja.
0: Dat kan hij wel zeggen, maar ik weet links, rechts. Dus ik denk dat je dan door de hele, hele rare situaties kan komen.
2: Ja, dan moet je toch geholpen worden door je familieleden, denk ik.
0: Ja. Maar dat is ook zo. Maar het wordt al zoveel afgeschoven op familieleden, op buren en op de mantelzorg en ga zo maar door.
1: Nee, kijk, het makkelijkste is natuurlijk, zoals die buurman van jou...
2: Ja, die
1: zijn eigen inziet. Die zijn eigen verantwoordelijkheid neemt.
2: Ja.
1: En zegt, ik geef mijn auto weg.
2: Ja.
1: He, wat ik wel hoor is dat er nog wel eens wat kleinkinderen zijn... die de auto van opa of oma overnemen.
2: Precies.
1: Ja, kijk, dat is het mooiste natuurlijk.
2: Ja.
1: Ja. Maar als dat niet gebeurt, ja, dan...
2: dan wordt het lastig.
1: Dan moet wel zorgen dat de veiligheid op de weg gewaarborgd blijft.
2: Ja. Maar ik denk ook dat je als je zelf bepaalde momenten in de auto hebt... dat je denkt, die heb ik even niet gezien. Of je hebt dat twee keer. Dan weet je toch zelf dat je niet helder bent.
1: Nou ja, dan begin je onzeker te worden.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, ja, maar goed. Ja, ja, het blijft lastig. Ik vind het ook lastig.
1: Het is lastig.
2: Het is niet echt een grens te stellen.
0: Dit onderwerp...
1: Hier bij houden?
0: Ja, dat wordt... Maar we komen er zeker op terug. We komen er zeker op terug. En ik denk ook dat we wel wat vragen gaan krijgen. En ik hoop ook wel dat het morgenavond een geslaagd iets gaat worden.
1: Ja, vast wel.
0: Dat we die ervaringen volgende keer mee kunnen nemen.
1: Ja.
0: En goed, dan hopelijk is misschien ook... Dat zou ook nog kunnen. Is de studio helemaal klaar? Ik denk volgende maand. Dus jullie gaan eerst nog met vakantie de 6.
1: Ja, jij ook geloof ik, hè?
0: Ja, ik ben de maand juni. En die Jos Papyrus. Dus
2: de trefpunten beginnen weer in september, hè?
1: Ja, dit is het laatste trefpunt van het voorjaar. En we beginnen weer op 8 september.
0: Nou,
1: Begin september, dan zit ik waarschijnlijk hier weer.
0: Ja, gezellig. En dan hebben we de nieuwe studio. Dus dan is het...
1: Is hij eindelijk klaar?
2: Ach, het is zoveel werk, jongen.
0: Het is heel veel werk. Ze gaan echt hartstikke goed. Tijen, bedankt voor je komst.
1: Graag gedaan.
0: Hele fijne vakantie als je nog gaat. En, en heel veel succes morgen. Els, wil jij nog wat zeggen?
2: Ja, ik heb nog één mededeling. De Stut Lunch met Kine. Dat is lunchen in de Stut en dan met Kine erbij. Dat is zondag 31 mei van 12:30 tot 15:30. Dat is een gezellige afsluiting van het seizoen. Tenminste, dat moet het gaan worden.
0: Ja.
2: Heerlijke lunch en daarna Kine. En je kan je aanmelden op 0251... 248-648. Of de Stut even bellen. Voor de lunch betaal je €8,50. En het kine kost €5. Dus zondag 31 mei.
0: Nou, perfect.
2: Dat was hem.
0: Nou, dankjewel. Ja,
2: hartelijk dank, Thije. Voor je info.
0: Voor straks wel thuis. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie wat aan gehad hebben. En heel graag tot de volgende keer. En dat is aanstaande maandag alweer. Dan zijn we er weer. Dank, een hele fijne dag nog. En dankjewel.

0: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer. Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat. Lubbers wonen
1: en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij nieuw protest in Apeldoorn tegen een asielzoekerscentrum zijn 12 mensen aangehouden, zegt de politie. Gisteravond werd voor de derde dag op een rij gedemonstreerd op een rotonde. Een deel van de betogers weigerde weg te gaan en toen kwam de ME in actie. De verdachten werden aangehouden voor vernieling, verstoring van de openbare orde en belediging. Ook vrijdag en zaterdag waren er protesten in Apeldoorn en pakte de politie mensen op. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man die heeft bekend dat hij vorig jaar juni een man heeft doodgeschoten in een supermarkt in Vlissingen. De zaak draait om de vraag of de verdachte schoot met voorbedachte raden, dan zou het moord zijn, of dat hij handelde in paniek, wat doodslag is. De aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het kabinet komt snel met een voorstel dat de werkgevers en werknemers weer aan tafel moet krijgen. Dat zegt minister Vijlbrief in een reactie op het ultimatum van de vakbonden. FNV, CNV en VCP willen dat voor eind deze maand de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Als dat niet gebeurt, volgen acties, zeggen de bonden. De boosheid richt zich op de bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkeringen en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Vijlbrief gaat er naar kijken, maar zegt niet dat de voorstellen van tafel gaan. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt, omdat er vuurwerk werd gegooid. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen zijn opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland uit moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar daarin werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en ook veel wind met harde windstoten aan de kust. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Ze worden wel de tovenaars van Eimond genoemd. Vader Siem en zoon Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen doen ze niet zo snel. Oer-Hollands vakwerk leveren, dat is hun missie. Of het nu om behangen gaat, glasweefsel, sauswerken of het spuiten van plafonds, met hun jarenlange ervaring staan deze mannen garant voor het perfecte resultaat. Ze werken dan ook uitsluitend met de beste materialen, besteden nooit iets uit en vragen altijd een eerlijke prijs. Kijk voor meer informatie op behangersbedrijfbronder.nl of bel even 06 53 78 17 60. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis door Siem en Martin Bronder uit Heemskerk.
2: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
3: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Binnenkort ruis op je radio.
5: Klopt.
4: Met de komst van Eimond 360.

0: Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet, maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. De politie heeft gisteravond 12 mensen aangehouden bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Het was voor de derde dag op rij dat daar werd geprotesteerd, omdat de gemeente vanaf deze maand zo'n 240 asielzoekers opvangt in een schoolgebouw. In totaal zijn er nu 43 mensen aangehouden voor de rellen. De Europese Unie legt sancties op aan gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten in Brussel. Ook wordt er gesproken over aanvullende maatregelen tegen Israël. Buitenlandschef Callas zegt dat de ministers met dit besluit laten zien dat geweld en extremisme niet zonder gevolgen kunnen blijven. De sancties lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen werden opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar er werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en aan de kust harde windstoten. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de pier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in Nijmuiden. De nieuwe weg. Stoproken.nl.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer. Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
3: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Dorald Negens met het NOS-journaal. De wachttijden in het Pieterbaancentrum zijn het afgelopen jaar een stuk korter geworden, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De jaren daarvoor duurde het soms 9 maanden voor verdachten aan de beurt kwamen. Dat kwam doordat er meer mensen naar de kliniek werden gestuurd, door een gebrek aan personeel en omdat er verbouwd werd. Soms liepen rechtszaken flinke vertraging op. Nu is een verdachte na maximaal 4 maanden aan de beurt. In het Pieterbaancentrum worden elk jaar ruim 200 verdachten van zware misdrijven onderzocht op toerekeningsvatbaarheid. De man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. De 31-jarige Cole Allen wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op Trump. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Tijdens de bijeenkomst vorige maand probeerde hij gewapend langs de beveiliging te rennen. Na een schotenwisseling waarbij een agent gewond raakte, werd hij opgepakt. Als Allen wordt veroordeeld voor poging tot moord op de president, kan hij levenslang krijgen. Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is al 10 miljoen euro kwijt aan dwangsommen. Het grootste deel van dat geld is voor de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Het COA slaagt er maar niet in om zich te houden aan de afspraken over het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel. Oranje International Victoria Pilova vertrekt bij Arsenal. Na 3,5 jaar verlengt ze haar contract bij de Londense topclub niet. Pilova speelde 87 wedstrijden voor Arsenal en won daar vorig jaar de Champions League. Het is nog niet bekend wat haar nieuwe club wordt. Het weer, in het hele land af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien met veel wind. Aan de kust kans op zware windstoten. Morgen wisselvallig en dan wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
8: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: van de visafslag in de Eimond.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimel.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Ze worden wel de tovenaars van IJmond genoemd. Vader Siem en zoon Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen doen ze niet zo snel. Oer-Hollands vakwerk leveren, dat is hun missie. Of het nu om behangen gaat, glasweefsel, sauswerken of het spuiten van plafonds, met hun jarenlange ervaring staan deze mannen garant voor het perfecte resultaat. Ze werken dan ook uitsluitend met de beste materialen, besteden nooit iets uit en vragen altijd een eerlijke prijs. Kijk voor meer informatie op behangersbedrijfbronder.nl of bel even 06 53 78 17 60. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis door Siem en Martin Bronder uit Heemskerk.
2: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe we...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorold Negens met het NOS-journaal. Burgemeester Mikkers van Den Bosch keurt de intimidatie en het geweld rondom een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente af. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. De gemeente maakte begin vorige maand bekend daar 50 asielzoekers op te willen vangen. Daarna gingen demonstranten meerdere keren de straat op. Vrijdag werd bekend dat het besluit over het geplande asielzoekerscentrum op de grens van Engelen en Den Bosch is uitgesteld naar september. Van de opvarenden op het cruiseschip Hondius hadden er 7 de Andes-variant van het Hantavirus. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bevestigd. De laatste passagiers worden in Tenerife van het schip gehaald. In Eindhoven komt vanavond een tweede vlucht aan met 22 bemanningsleden van de Hondius, onder wie een Nederlander. Daarna volgt nog een vlucht met 6 opvarenden uit andere landen. Een aantal bemanningsleden blijft aan boord om het schip naar Rotterdam te varen. Dat duurt ongeveer 5 dagen. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. Verder zijn er te veel baasjes bij de NPO en daarom moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij D66-partijkantoor in Den Haag had terroristische bedoelingen, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger. Dan wordt het 11 graden op de Wadden, mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Binnenkort ruis op je radio.
4: Klopt.
3: Met de komst van Eimond 360.

0: Olly Bijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Het allerbeste uit vijf decennia populaire muziek. Welkom in de platenkast.

Zoals gewoonlijk neem ik je meteen ver mee terug in de tijd in de platenkast. En dat was bijvoorbeeld met deze van Joe Cocker. En die heet Feeling Alright. Maar ja, af en toe is er ook nog wel eens een nieuwe plaat in. Nieuw, 2020. Heel veel langer, sloeg de spijker op de kop. Change.

Dat was Marillion en Kaylee. En het zal je niet verbazen als ik vertel dat er in de tijd dat dit uitkwam, eind jaren 80, ineens veel meisjes geboren werden met de naam Kaylee. De volgende nummer stamt uit een tv-serie. En in mijn herinnering, en die zal toch wel goed zijn, was er na het succes van de film Saturday Night Fever, waarin John Travolta ook een wereldster werd, besloot de Nederlandse tv ineens van, we kunnen die serie wel uitzenden waar hij in zit. En dat was Welcome Back, Mr. Cutter. En dat ging over een schoolklas. En daar was John nog een jonge knul in. Ja, misschien was hij niet meer zo jong, maar speelde in ieder geval een tiener. En daar kwam een leuk liedje uit. En dat heet Welcome Back. En dat is van John Sebastian.

zijn heel wat versies van dit nummer gemaakt. Maar dit was die uit de jaren 60 van The Love Affair en Everlasting Love. Ik heb even niet gekeken of het het origineel is. Daar durf ik me even niet aan te wagen. Hé, hey, wie hebben we daar? Martha en de Muffins uit 1980. En die hebben het over Echo Beach.

Dit Savri duo heeft meerdere hits gehad. En dit is iets minder bekende, maar ook wel een grote hit geworden. Het heet Samba Adagio, of iets van die strekking. De nu good old Grace Jones en Slave to the Rhythm.

Jimmy James en zijn zootje Schorrimorrie. Oftewel Jimmy James en de Vagabonds. En dat heet I'll Go Where the Music Takes Me. Ik hoop dat je nog even met me meegaat. Ik ben er nog ongeveer een half uurtje. En er zit van alles in. Jaren 60 tot en met nu. En we gaan nu naar 1999. Met een graag geziene gast in de platenkast. En dat is Ruudje Kot. En die zingt voor jullie Leun op mij.

Denver met een ode aan de Calypso. Dat was, was een onderzoeksschip van een Franse duiker, een beroemde duiker. Kan even niet op de naam komen. Even naar 2020, het lijflied voor velen destijds. Direct, Soldier On.

Ik zou niet zeggen, maar het is toch wel liefdevol. En wanneer was dit? 1994 deden ze ook aan samenwerkingen. Want dit waren Salt en Peppa samen met En Vogue. En het heette What a Man. Nou, What a Man, dan schakelen we mooi door naar John Legend. En naar meneer Sterkestans en zijn koffie. Want het uur is alweer bijna om. En wat ga ik draaien van John? Dit heet Love Me Now.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is vorig jaar opnieuw gestegen. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Die verdacht worden van zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven, doodslag en moord. Vorig jaar waren het er volgens het Openbaar Ministerie ruim 2400. 20% meer dan twee jaar geleden. Veel van de jongeren worden geronseld door criminele bendes om aanslagen te plegen met vuurwerkbommen, drugs uit havens te halen en om drugs te bezorgen. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groepen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. De EU zegt dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken vindt het een belangrijke stap.
2: De sancties houden in dat degene waar het dossier over is verzameld, dat zij ook dat geweld gepleegd hebben, dat zij een inreisverbod in richting Europa krijgen, dat ook tegoeden daar eventueel vervolgd van kunnen worden. Belangrijk om zo'n stap te zetten, om heel duidelijk te maken dat, ja, dat kolonistisch geweld echt onacceptabel is.
1: Bij Omroep Ongehoord Nederland staat de betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening onder druk. Dat is de conclusie van een evaluatie van het omroepbestel en de NPO. Volgens de evaluatiecommissie is herhaaldelijk gebleken dat het programma Ongehoord Nieuws zich niet hield aan hoor en wederhoor en het scheiden van feiten en meningen. Koepelorganisatie NPO heeft volgens de commissie te veel kapiteins die elk hun eigen koers varen. De commissie pleit voor een eenvoudiger omroepbestel, maar wel met ruimte voor verschillende perspectieven. Fred Rutte stopt per direct als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken om privéomstandigheden. Het AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. De voetbalbond van Curaçao weigerde dat eerst, maar zou nu toch om zijn. Het weer vanavond en vannacht buien en veel wind. Morgen regenachtig, in de middag wat droger. Wordt het 11 graden op de Wadden en 14 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe we

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heijmond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Freeze, I'm my baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

into sound. This is a journey

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering. Zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.ronstals.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastiggevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
4: Nou, ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 's-Hertogenbosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
3: Het besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de ere zilveren Nipkow-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
5: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt, dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar, ja, dat is... echt fantastisch.
3: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan tv-journaals voor volwassenen. Het weer, vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden. Mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie en dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
7: Lubbers wonen en slapen.
8: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
9: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: give me some time to think.
1: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cruiseschip De Hondius is op weg naar Nederland. Eerder vanavond kon het schip niet vertrekken vanwege harde wind bij Tenerife. Passagiers zijn van boord. Het schip dat te kampen had met een uitbraak van het Hanta-virus koerst naar Nederland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
5: Het plan is dat ze naar Rotterdam varen. En het schip wordt daar over 5 dagen verwacht. En daar zal het gedesinfecteerd worden, gecontroleerd. Aan boord nu zitten nog zo'n 26 bemanningsleden.
4: En die varen mee naar Rotterdam. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere kleine flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland is niet op orde. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. En verder moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents' Dinner ontkent dat hij hem wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen en vuurde schoten af. Dat staat allemaal op beeld, zegt deze rechtbankjournalist.
6: You know, I don't think they can deny that he was at the hotel, that he ran towards that magnetometer, that he was holding the gun, anything we see on video. But they are going to say no, he was not attempting to assassinate the president.
4: Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij levenslang krijgen. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind. Aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen begint de dag regenachtig. In de middag wordt het droger, wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
3: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Binnenkort ruis op je radio.
5: Klopt.
4: Met de komst van Eimond 360.

0: Bambi Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Waardevolle opnames dreigen voor altijd in de vergetelheid te geraken. Slechts één man kan ons behoeden voor een muzikale ramp.
2: Who you gonna call?
3: Ruud Jansen.
1: De Redder in de Noodshow. Maandagavond van 9 tot 11 bij Radio Beverwijk. Muziek zoals muziek bedoeld is.
3: Who you gonna call? Ruud Jansen.
4: Goedenavond allemaal weer. Het is wederom maandagavond en het is 9 uur. Nou ja, en zo langzamerhand weet u dat wel wat er dan gebeurt. Dan gaat er weer van alles mis en dan krijgen we weer slechte geluidskwaliteit en dan krijgen we vinylplaten met krassen en kraken en ach, kan ons dat schelen. Die 2 uurtjes in de week mag dat wel. Goed, vanavond dus de Redder in de Noodshow. En vanavond besteden wij weer eens aandacht aan één artiest. En ik heb vanmiddag toevallig de hele lijst nog eens even doorgenomen. En ik heb tot mijn schande ontdekt dat deze artiest, ondanks dat hij toch een van de grootheden van de rockmuziek is, dat deze artiest nog niet aan bod is geweest in ons programma. Nou, dan maken we dat goed door vanavond 3 albums van hem te pakken. Dan hebben we dat in 1 keer goed gemaakt. Vindt u niet? Vind ik wel. Goed, dus 3 albums van de Engelse rock'n'roll legend Cliff Richard. Of zoals de jongmans hem noemde, Cliff Richard. We gaan 3 albums van hem behandelen. En dat zijn toch wel hele afwijkende albums. Het eerste album dat heet Rock'n'Roll Juvenile. Dat is een album uit de jaren 70, denk ik. Moet ik nog even precies nakijken. Het tweede album heet More Hits by Cliff. En daar staan dan een aantal van zijn echte oude hitjes uit de 60er jaren op. En het derde album, dat is wel uit de jaren 80, denk ik. Moet ik ook nog even precies de datum nakijken. Dat heet Thank You Very Much. En dat is een registratie van een live optreden, een reunion optreden van Cliff en The Shadows, die een hele tijd uit elkaar geweest zijn. En die kwamen toen weer bij elkaar. Het is een mix. Het is opgenomen in een London Palladium. En het is een mix van oude hits, nummers met The Shadows. Solo stukken van The Shadows. Maar ook een aantal stukken met de band waar toen Cliff toe mee werkte onder leiding van Terry Britton. Nou, we beginnen met het album Rock'n'Roll Juvenile. En dat is een album waar 1 grote hit op stond, die eigenlijk niet voor het album bedoeld was, maar die er op het laatste moment nog aan toegevoegd is. Vandaar dat hij ook heel anders klinkt dan de rest van de liedjes. Maar daarover meer, straks meer. We gaan beginnen met Monday Till Friday, of Through Friday. Cliff Richard en Terry Britton Band.

Monday through Friday, dat was de titel van deze openingstrack van het album Rock'n'Roll Juvenile. Dat werd geproduceerd door Cliff Richard met Terry Britton. Behalve één stuk, maar dat had ik al gezegd. Dat komt later aan bod, als laatste zelfs van dit album. Het is opgenomen in 1978, 1979. Het was Cliff op een wat poppier manier dan we van hem gewend waren. Of tenminste, zoals hij ooit begonnen is. Hij is natuurlijk begonnen als het Engelse antwoord op Elvis Presley. Want dat was de Amerikaanse rock'n'roll grootheid. En Engeland kwam dus met Cliff Richard. En het was eigenlijk net als met de Beatles en de Stones. Je was in die periode was je of voor Cliff of je was voor Elvis. Eén van de twee. Nou, we gaan nu helemaal terug. We gaan gewoon echt een jaar of 16 terug.

0: In de Notenshow. In de Notenshow. In de Notenshow. Goedenavond, maandagavond, 9 uur, Redder in de Notenshow. En vanavond wederom in de archieven. Lang geleden, we gaan vanavond luisteren naar Paul McCartney. En die meneer vertelt er verder alles over.
1: Ja, en ik kan het niet laten. Hè. Het is heel jammer, maar ik kan het niet laten. Vandaag is het album van de week Amoeba Gig Live. En dat is vorige week vrijdag, is dat opnieuw uitgekomen. Of eigenlijk is het uitgekomen, want het is nooit eerder op LP verschenen. En nu dus wel, Amoeba Gig Live. Dat is van Paul McCartney en zijn band. Opnames uit 2006. En het is echt een geweldig album. Hij was toen nog beter bij stem dan nu. En het is eigenlijk een klein optreden in een platenzaak. En de geruchten gaan dat uit dat idee, wat McCartney toen flikte, dat daaruit de Record Store Day is voortgekomen. Gewoon topartiesten die optreden in een platenzaak. Nou, McCartney is daar toen de tijd mee begonnen. En dat heet Amoeba Gig Live. Nou, allemaal prachtige liedjes erop. Het is een dubbel album op 180 gram vinyl. Hoe mooi kan je het hebben? En dat is dus ons album van de week, deze week. Laten wij beginnen met Drive My Car.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe we

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg. Stoproken.nl.
2: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dorold Megens met het NOS-journaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie een Nederlander. Het 15-jarige meisje dat gisteren overleed toen ze de halve marathon van Leiden liep, was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de loop. Dat laat haar familie weten. Zo'n 3 kilometer voor de finish zakte ze in elkaar. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutte is per direct opgestapt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutte zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
5: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand. Dan zal iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan?
4: De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. Het weer vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland wat rustiger. De meeste buien trekken weg. Morgen eerst droog met af en toe zon. Later weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
7: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
6: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op.
8: Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
9: Lubbers wonen en slapen.
10: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
11: Binnenkort ruis op je radio.
12: Klopt.
11: Met de komst van Heimond.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Let op, duren en horen dit. Hier komt
2: de redder in de notenshow.
3: Redder in de notenshow.
2: Redder in de notenshow.
3: Ja, en daar zijn we dan weer nadat wij het nieuws van 10 uur tot ons genomen hebben. Terug bij de Redder in de Noodshow met vandaag natuurlijk als centrale artiest Cliff Richard. Of zoals die ene uit de Jongmans het zei, Cliff Richard. Die was een groot fan van hem, dat weet u misschien nog wel. Maar goed, daar zullen we het niet te lang over hebben. We gaan nu gewoon lekker weer luisteren naar muziek. En Cliff mag nog even niet meedoen. Want we gaan eerst nog luisteren naar een werkje van The Shadows. Live gespeeld dus in de London Palladium op 4 maart 1978. Hier zijn ze, The Shadows, met Atlantis.

lekker hoor. The Shadows live met een van hun grootste hits die ze in die tijd gehad hebben met Wonderful Land en Atlantis en nog meer van dat soort moois. Met die onnavolgbare gitaarsound van Hank B. Marvin. Veel geïmiteerd, weinig geëvenaard. Dat mogen we ook wel even stellen. Goed, terug weer naar Rock'n'Roll Juvenile. Het album uit 1978. En ik zei in het eerste uur al dat Cliff geen eigen liedjes geschreven had. Nou, dat wordt nu gelogenstraft. Want dit nummer is wel degelijk van Cliff Richard zelf. Het is de titelsong van het album Rock'n'Roll Juvenile.

Ja, Rock'n'Roll Juvenile, laatste nummer van de eerste kant van deze gelijknamige LP. Nummer dus geschreven door Cliff Richard zelf. We gaan snel weer terug naar de periode in begin jaren 60. Toen hij grote hits had met The Shadows. Dit is er een van, Lucky Lips, Cliff Richard en The Shadows.

Lucky Lips was dat van Cliff Richard samen met zijn Shadows. En intussen loopt het al hier allemaal wat gesmeerder. Ik heb een andere technicus nu. Ik doe het niet meer zelf. En dat betekent dat het nu allemaal gewoon een beetje gladjes verloopt. Met Angela achter de knoppen. Gelukkig dat zij er is. Blij dat ze er is. Heerlijk dat ze er is. Ja, goed. Laten we snel doorgaan. we gaan door met een nummer van... niet zo mopper hoor, dat horen ze allemaal. We gaan door met een nummer van die live LP uit de London Palladium. En het nummer dat heet Nifrem. En dat is niets anders dan Hank B. Marvin's naam omgekeerd. Hier is Nifrem.

Nou, dat was toen de tijd een huissingeltje van de Shadows, Nivrem. En ja, dat, als je dat omdraait, krijg je Marvin. En dat klopt ook wel. Dus een beetje jazzy nummertje. Maar dat konden ze dus ook, die Shadows. Konden veel, die gasten. Goed, fantastisch nummer dus, Nivrem. We gaan weer naar de wat modernere Cliff. Nou wel, toch nog 1978. En van dat album Rock'n'Roll Juvenile gaan we nu luisteren naar een compositie weer van Terry Britton, zoals de meeste composities op deze LP. En dat heet Sci-Fi.

nogal wat futuristischer Cliff Richard. Zeker voor die tijd. Maar ik zei het al eerder, dat is natuurlijk het voordeel als je met diverse producers werkt. Dan kun je ook lekker met je tijd meegaan. En dat heeft hij dus ook wel degelijk gedaan. Sci-fi heette dit. En nu gaan we weer helemaal terug in de tijd naar het begin van de jaren 60. It's All in the Game is een nummer van de LP More Hits by Cliff.

toch weer een heel andere Cliff Richards. Lekker romantisch. It's all in the game. 1963, want alle liedjes die u van dit album hoort zijn allemaal tussen 62 en 64 opgenomen. Dit geval begeleid door het mooie orkest van Norrie Paramore. En dan gaan we weer naar de Shadows. Cliff is weer even terug naar de kleedkamer. Weer even een ander pakje aantrekken. En van de Shadows gaan we natuurlijk luisteren naar hun eerste grote hit. Maar nu een live vertolking in de London Palladium. Hier is Apache.

lekker bot. Apache was dat een, de eerste grote hit voor de Shadows in begin jaren 60. En het gitaargeluid van Hank B. Marvin door velen bewonderd. En hij was ook de inspirator voor vele grote gitaristen. Waaronder bijvoorbeeld Mark Knopfler, die echt wel een hele grote fan van Hank B. Marvin was. Goed, we gaan weer terug naar dat andere album. Naar dat album Rock'n'Roll Juvenile.

in Luf. Zo staat het er ook echt, L-U-V. Falling in Luf. Dan gaan wij weer terug in de tijd naar de periode 62-64. En uit die periode weer van het album More Hits by Cliff gaan we nu luisteren naar een liedje waarin hij vindt dat je niet met hem mag praten. Dus Angela, hoort het? Je mag niet met hem praten. Het liedje heet Don't Talk to Him.

Samen met het onnavolgbare geluid van The Shadows, Hank B. Marvin en Bruce Welch en Brian Bennett. Verder zijn er nog wel wat andere figuren die in die band gespeeld hebben. En de belangrijkste zijn denk ik wel Jed Harris en Tony Meehan. Dat waren de mensen die in de succestijd gespeeld hebben. Verder hebben we ook nog Brian Locking gehad. We hebben John Rossdale nog gehad. Alan Hawkshaw hebben we ook nog gehad. John Farrar heeft er zelfs ook nog in gespeeld. Maar goed, de Shadows die hier te horen waren, waren dus Hank P. Marvin, Bruce Welch, Brian Bennett. Of, nou, ik weet niet of die hier al bij zat. Neem aan van wel. In ieder geval met Jed Harris en Tony Meehan. Dat waren de Shadows. We gaan weer gauw naar dat andere album. En we sturen nu de Shadows even naar huis. Ja, even naar de kleedkamer, jongens. Even gitaartje stemmen, pakje aantrekken. Even opfrissen. Want het is wel een oud nummer uit hun tijd. Maar ze staan niet vermeld op de hoes. Dus ik neem aan dat ze niet meespelen. Cliff Richard met die andere band van Terry Britton. En dat heet Please Don't Tease.

Ja, wel degelijk het oude liedje Please Don't Tease, maar geheel opnieuw gearrangeerd. En met begeleiding van de Terry Britton Band. En hoor, even lekker klonk dat. Goed, we gaan naar een van de hitjes van het album Rock'n'Roll Juvenile. Er stonden 2 hits op. 1 hoorde er eigenlijk helemaal niet op. Maar goed, die hoort u straks. Nu gaan we naar die andere hit die er wel op thuis hoort. En dat nummer, dat is het hit dat Carrie.

Mary doesn't live here anymore. Nou, dat klopt, want ze woont hier ook niet. Nee, dat is vrij simpel. We gaan snel door, want ik kan lang niet alles draaien. Dat heb je als je 3 platen hebt en dan kun je lang niet alles draaien. Maar goed, we gaan de volgende draaien en dat is I Am The Lonely One.

I'm the Lonely One. Lekker swingend liedje van Cliff Richard. En The Shadows natuurlijk. Nou, The Shadows die gaan weer even naar de kleedkamer. En dan gaan wij weer luisteren naar een andere live opname van een grote hit van Cliff Richard. Prachtig liedje. Een van mijn, ik vind het wel, dat is een van mijn favorieten toch wel van hem. Zeker. Nummer dat heet Miss You Nights.

schitterende versie. En bij een live optreden. Echt fantastisch. Miss You Nights was dat grote hit voor Cliff in de tijd. En dit was dus een live uitvoering. Kom lang niet aan alles toe. Dus wat ik overhoud vandaag, dat komt volgende week hoor. Een volgende uitzending of zo. Gaan we de restanten ook nog wat draaien. Want ik zeg het al, 122 uitzendingen en dan niks van Cliff. Nou, dan mag je nog wel een beetje extra hebben, vind ik. Goed, we gaan nu naar die hit waar ik het al eigenlijk een paar keer over gehad heb. Een nummer dat eigenlijk oorspronkelijk niet bedoeld was voor deze langspeelplaat. Het zou er oorspronkelijk helemaal niet op komen. Maar ja. Hij had er ineens een grote hit mee. En toen werd er gezegd, nou, dan moet het dan toch maar op deze plaat nog erbij gezet worden. Dus op het laatste moment, de persingen waren eigenlijk al bijna klaar, zou je bijna zeggen. Op het laatste moment werd dit nummer nog aan deze plaat toegevoegd. Het werd nog geschreven door Alan Tarney. Het werd geproduceerd door Bruce Welch. En van de Shadows, natuurlijk. En nou ja, het is er toch uiteindelijk op terecht gekomen. Hier komt hij, die grote hit. De grootste hit die Cliff ooit gehad heeft. En dat nummer dat heet We Don't Talk Anymore.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
3: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanuit Tenerife is een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Hondius onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie 1 Nederlander. Ook een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren, zitten op de vlucht. Alle cruisepassagiers zijn nu van boord. Een kleine groep bemanningsleden vaart het schip nu naar Rotterdam. Het Radboud UMC in Nijmegen meldt dat 12 medewerkers 6 weken in quarantaine gaan. Het ziekenhuis had 1 van de hantavirus-patiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor witwassen van geld. Andriy Yermak is mogelijk betrokken bij een groot omkoopschandaal rond het Oekraïense staatsenergiebedrijf. Na een huiszoeking in november stapte Yermak al op. Zijn positie was inmiddels onhoudbaar geworden. De Libris Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Dat is zojuist bekendgemaakt in Nieuwsuur. Juryvoorzitter Norrie Beyer zegt dat Natter met zijn roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. Het verhaal speelt zich af rond een concentratiekamp waar gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Het lijkt erop dat het lange baanschaatsen op de Olympische Spelen van 2030 in Tialf gehouden gaat worden. Het organisatiecomité van de Winterspelen gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. De Winterspelen zijn in de Franse Alpen, maar Frankrijk heeft geen overdekte 400 meter baan. Over een maand weet Tialf of er groen licht komt. Het weer. Vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland is het rustiger. De meeste buien trekken dan weg. Morgen is het eerst droog met af en toe zon. Later volgen weer buien. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Wat is dat lekker, hè? De Fine Young Cannibals en Ever Fallen in Love hier op Eimond 360. Dag vrienden. Voor mezelf, ah, er staat een stream aan. Nou, ja, kijk, en dat zijn dus de kinderfouten. Ja, dat is precies de reden.
1: Maar dan doen we gewoon alsof dat niet gebeurd is.
0: Is het goed om de luisteraars te vertellen wat we precies aan het doen zijn?
1: Misschien wel.
0: Ja, ja, oké. Okay. Nou, het heeft een tijd geduurd. We zijn natuurlijk met drie lokale omroepen bij elkaar gegaan. Radio Beverwijk, Seaport FM en Heemskerk FM.
1: Ja, ja.
0: En het heeft heel veel voeten in de aarde gehad. Een nieuw pand, een nieuw studio bouwen, een nieuw personeel aannemen. Kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Maar wat wij nu aan het doen zijn, is wel heel bijzonder, hè?
1: Dat is het zeker. We hebben ook al de oude studio eerst helemaal gesloopt. En dat was ook

0: dan ook nog iets bij draaien? Dat je denkt, ja...
1: Een klein feestplaatje. Ik neem eerst even een klein... Even proost.
0: Proost. Proost. Proost ook.
1: Hoppa.
0: Ja, dan mag lekker een echte gladiator die drinkt. Klok van de radiator heb ik altijd
1: Wat
0: voor.
1: Lekker zeg.
0: En hoe doop je zo'n studio nou beter in dan met Justin de Wild?

0: en Where is my husband? Nou ja, die van mij, die ligt inmiddels al in bed.
1: Ja, de mijne, die moet ik nog vinden.
0: Maar je bent wel aan het daten, toch?
1: Ja, we zijn wel een beetje aan het daten.
0: Hé, hey, lekker. Zo.
1: Hey, wat zitten we er lekker bij,
0: Het is
1: Matthijs?
0: Wel goed, hoor. Dit is fijn. Normaal. Ik vind het nu al een lekker plekje. Ja, het voelt al als thuis.
1: Voor de mensen die net de radio aanzetten of misschien net voorbij de Eimond rijden in de auto en denken, hey, wat is dit? Ja, het is eigenlijk gewoon een test.
0: Ja.
1: Dit is een test.
0: Nou, inderdaad. Kijk trouwens eens omhoog bij de handelskade. Als je er langs rijdt, dan kun je ons wel zien staan.
1: Lekker. We zullen netjes zwaaien.
0: Ja, zeker.
1: Dat is. Hey, Matthijs, eventjes iets anders, hè?
0: Ja.
1: Want het ziet er zo waanzinnig uit. Maar wat een voeten in de aarde heeft dit gehad, joh.
0: Ja.
1: Waar begin je dan?
0: Ja, nou, we begonnen dat het pand van Heemskerk moest leeg.
1: Ja.
0: En dat was wel eventjes. Daar hebben we staan rammen.
1: Ook wel een beetje staan. Ik vond het lastig, hoor.
0: Ja.
1: Dus, wij kennen elkaar natuurlijk al jaren. En wij zaten samen bij Heemskerk Event nog, hè?
0: Ja.
1: Echt al lang geleden. En wij zaten daar avonden aan.
0: Je maakte op zaterdagmiddag programma.
1: Ook.
0: Heel
1: ja,
0: lang
1: ja,
0: gedaan.
1: Ja. En dus, ja, dan is het toch gek dat dan.
0: Toch sentiment, ja. Dat is, ja.
1: Alsof je een soort van gaat verhuizen of zo. Alsof je je studentenhuis verlaat.
0: Precies. Ja, dus, maar dat was ook wel lekker, want we hebben alle muren eruit mogen halen. Ja, en we zijn flink losgegaan.
1: Ja, vroeger deden we dat nog wel eens. Dan was dat niet per se de bedoeling. Maar nu kan het gewoon.
0: Ja.
1: Dus het pand op de Antonie Verheerenstraat is leeg officieel. Daar gebeurt helemaal niks meer vandaan. En dat gaat zometeen dus ook gebeuren met Seaport FM. Maar die zitten hier zometeen. Die zitten hier eigenlijk al. En Radio Beverwijk. Die zit volgens mij nog op een oude locatie in Beverwijk. Maar dat kan ook niet lang. Als ze dit zien, dan zijn ze om, denk ik.
0: Daan die probeert trouwens mijn computer over te nemen. Maar dat is heel vervelend. Want we zitten gewoon op zender. Is Reinder nog aan het bellen met Daan? Reinder! Ben je nog met Daan aan het bellen?
1: Wat goed dat we dit aan het doen zijn, hè?
0: Ja, dit is wel. Maar wij zijn dus nu eventjes de laatste ding aan het testen. Die studio die is bijna af. Het is bijna een moment voor de grote opening.
1: Klinkt het goed, is dan de vraag.
0: Ja.
1: Hè? Staat de muziek hard genoeg? Staan onze stemmen hard genoeg en zo? Nou, mocht je luisteren en je denkt, nou, dat is niet helemaal zo, laat het vooral eventjes weten. Hoe, dat weet ik niet.

Dit is een dikke Tate McRae en Sportscar op Eimond 360. Dat is een grote testuitzending. Even kijken of alles werkt. Vooral lekker veel muziek draaien. En deze, lekker man. Goed gekleed, mooi opgemaakt. Het is Natasha Bedingfield.

0: Eimond 360. Vanaf de Handelskade in Beverwijk, de omroep in het nieuwe pand. Reinde, jij bent ook in de studio even aangeschoven. Ja, maar ik trek je er gewoon meteen bij natuurlijk. Dat snap
1: ja,
0: je.
1: Ja, dat is toch geen probleem.
0: Hey.
1: Waarom moet het zo hard?
0: Ja, dit, ja, je kan je koptelefoon nog niet zachter zetten.
1: Mooie functie.
0: Het is nog een testuitzending.
2: Ja, we hebben het wensenlijstje, dat ligt al klaar. Zo'n tekst gewoon invullen.
1: Oh, is dat die rol die je net
2: ja, gemaakt hebt? Ja.
0: Reinde aangeschoven, ook van techniek. Jij komt uit Velsen. Floris en ik uit Heemskerk. Wij kennen elkaar dus eigenlijk sinds de fusie.
1: Ja, ik wou het zeggen.
0: Hoe bevalt de samenwerking tot nu?
2: Oh, ik wou zeggen, we gaan zeggen nu vechten.
1: Ja. Nee, dat was normaal als zonder aankondiging.
2: Ja, dat is waar. Ja.
1: Hey, goed toch?
0: Ja.
1: Ik vind het wel gezellig.
0: Ik denk dat we hele leuke dingen aan het doen zijn hier.
1: Wij zijn zeker.
0: We kunnen jaren weer vooruit met z'n allen. Dat is één ding wat zeker is.
1: Ja, als ik het lijstje is, dat is zeker.
0: Ja. Lekker zeg. Hey. Jij bent echt de god hier van het netwerk en de computers en zo.
1: Gaan we nou elkaar de hele tijd veren?
0: Ja,
1: jij bent de god dat van de audio natuurlijk.
2: Nou ja, ik denk dat hij iets van je nodig heeft eigenlijk.
0: Nee, ik wil gewoon vragen, wat heb jij nog...
1: De PC heeft nog geen netwerk.
2: Ja, dat is het.
0: Kun je dat zo overdoen? Nee. Heb jij nog uitdagingen?
1: Ik? Genoeg?
0: Ja? Maar hier?
1: Oh nee, dat niet.
0: Nee. Jij bent wel bij.
1: Ja, volgens mij, de meeste hebben we wel voor elkaar.
0: Nou, goed. Dat is wel lekker.
1: Alleen nog een paar pc'tjes, zodat we hier kunnen facebooken.
2: De grootste uitdaging wordt zo meteen naar huis komen. Heb je uit het raam gekeken hier? We hebben een mooi uitzicht, maar...
0: Ja, ik ben met de auto, maar jij bent op de scooter.
2: Ik ben op de scooter gekomen.
0: Ja.
2: Ik dacht, dat is een goed idee.
1: Ja. Je hebt toch zo'n mooi windscherm voor je neus?
2: Ja, maar dat is het grote probleem ook.
0: Hebben we Anton ook verhuisd eigenlijk?
1: Wie?
3: Achteraf.
0: Ja.

Blaze & Sway en Dance op IJmond 360. Nou, ik zou zeggen, volgens mij is de test helemaal geslaagd. Ik ben super blij met hoe het allemaal klinkt en zo. En ja, je gaat de komende tijd gewoon gigantisch genieten van IJmond 360. Vanuit een nagelnieuwe studio. Lekker slapen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en vlogen naar huis, waar velen van hen in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Vanaf Tenerife is ook weer een tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius vertrokken naar Nederland. De vlucht is onderweg naar Eindhoven. Vanaf daar worden de opvarenden naar huis gebracht. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Ze zijn de laatste opvarenden die van het cruiseschip Hondius werden geëvacueerd. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen gaan betalen voor de uitstoot van hun gas, benzine en dieselgebruik. Wie een cv-ketel en een benzineauto heeft, betaalt daardoor tot tientallen euro's extra per maand. De bedoeling is dat daardoor mensen overstappen op een warmtepomp of een elektrische auto, maar niet iedereen kan die betalen. De onderzoekers zeggen dat de overheid daarom in actie moet komen om die gezinnen te helpen. De toekomst van de Britse premier Starmer hangt aan een zijden draadje. 70 van zijn partijgenoten in het parlement eisen dat Starmer opstapt. Zijn Labour-partij presteerde slecht bij de lokale verkiezingen in het VK afgelopen weekend. De rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage won juist flink. Vanochtend probeerde Starmer nog zijn partij te verzekeren dat hij de juiste man op de juiste plek is. Maar de druk op hem om op te stappen wordt steeds groter. Ook meerdere ministers zouden Starmer nu hebben gevraagd na te denken over een vertrek. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog, het waait wel flink, bij een graad of 6. Morgen zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste twee vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus was uitgebroken. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen een half uur geleden aan in Nederland. Aan boord van een van de vliegtuigen zijn 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is ook onderweg naar Nederland. De Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam. Minister Letschert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letschert noemt die conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen door een Europese CO2-heffing, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen betalen voor de uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van gas, benzine en diesel. Die extra kosten zijn er niet voor iemand die bijvoorbeeld een elektrische auto heeft. Maar niet iedereen kan die overstap betalen. Het PBL zegt dat de overheid deze gezinnen moet helpen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om een ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon namelijk niet worden gegarandeerd. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Morgen zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen daarbij droog. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

beter, hè? Dat is beter. Nog een keer.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal bemanningsleden is ook achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. Minister Letchert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letchert noemt de conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. De Venezolaanse interim-president Rodriguez heeft een bezoek gebracht aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze was er persoonlijk heen gereisd om in de rechtszaal te zeggen dat Venezuela de bevoegdheid van het hof niet erkent. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich momenteel over een zaak tussen Venezuela en Guyana. Beide landen claimen dat een gebied op de grens dat rijk is aan olie en goud bij hen hoort. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela een uitspraak in de zaak sowieso naast zich neer zal leggen. Twee Amerikaanse politieagenten willen een schadevergoeding van de acteurs Ben Affleck en Matt Damon, omdat hun film te veel op een echte politiezaak zou lijken. De film werd gebaseerd op een zaak in 2016, waaraan de agenten hadden meegewerkt. Maar niet alles wat in de film te zien is, is ook echt gebeurd. En de agenten vrezen daarom reputatieschade. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog. Het waait wel flink bij een graad of 6. Overdag zon en wolken. Het blijft droog op de meeste plaatsen. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.